0: oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?
2: No matter what, no matter what, you got.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. De gemeente Etten-Leur gaat niet in beroep tegen de ongegrond verklaring van haar bezwaar tegen de spitssluiting in Prinsenbeek. De onafhankelijke commissie bezwaarschriften van Breda oordeelde half april dat het bezwaar ongegrond was. Etten-Leur ziet weinig kans op succes bij verdere juridische stappen. De concertreeks Brandparkies in Bergen-op-Zoom, Breda en Dordrecht gaan dit jaar niet door. De organisatie neemt de tijd om te onderzoeken hoe het evenement in de toekomst toegankelijk en duurzaam kan blijven. Brandparkies is al meer dan 25 jaar een populair openluchtconcert in stadsparken. Dit jaar lukte het niet om de financiering en organisatie rond te krijgen. De stijgende kosten en afgenomen subsidies maken het lastig. In de komende periode gaat de organisatie in gesprek met gemeenten en partners om het evenement volgend jaar weer te realiseren. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn aan de Van Hogendorpstraat twee geparkeerde bestelbusjes volledig verwoest door brand. De brandweer kon gelukkig voorkomen dat het vuur oversloeg naar een derde bus. Meerdere hulpdiensten waren snel ter plaatse na een melding van een autobrand. Buurtbewoners melden dat voor de brand enkele harde knallen te horen waren. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: End of the night. I put my jacket on, calling a cab, waiting outside. You nearly passed me, but then you asked if I had a light.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Jos Duistra met het radionieuws op Breda Nu. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet 1, maar 2 oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu.
10: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In Breda is de straatprijs van de postcode loterij voor de tweede keer in 2 jaar gevallen op postcode 4818RL. Vrijdag kregen 48 winnaars maar liefst 1,6 miljoen euro te verdelen. Goed voor 25.000 euro per lot. Een van de gelukkigen, Agneta, won ook een nieuwe BMW. De sfeer aan de Boeimeerhof is ongekend. Iedereen viert het feest samen. De gemeente Etten-Leur gaat niet in beroep tegen de ongegrond verklaring van haar bezwaar tegen de spitssluiting in Prinsenbeek. De onafhankelijke commissie bezwaarschriften van Breda oordeelde half april dat het bezwaar ongegrond was. Etten-Leur ziet weinig kans op succes bij verdere juridische stappen. De concertreeks Brandparkies in Bergen-op-Zoom, Breda en Dordrecht gaan dit jaar niet door. De organisatie neemt de tijd om te onderzoeken hoe het evenement in de toekomst toegankelijk en duurzaam kan blijven. Brandparkies is al meer dan 25 jaar een populair openluchtconcert in stadsparken. Dit jaar lukte het niet om de financiering en organisatie rond te krijgen. De stijgende kosten en afgenomen subsidies maken het lastig. In de komende periode gaat de organisatie in gesprek met gemeenten en partners om het evenement volgend jaar weer te realiseren. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn aan de Van Hogendorpstraat twee geparkeerde bestelbusjes volledig verwoest door brand. De brandweer kon gelukkig voorkomen dat het vuur oversloeg naar een derde bus. Meerdere hulpdiensten waren snel ter plaatse na een melding van een autobrand. Buurtbewoners melden dat voor de brand enkele harde knallen te horen waren. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Vier automobilisten moesten zaterdagochtend hun rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Ze reden veel te snel over de A16 bij Prinsenbeek. De chauffeurs waren op weg om een bruid op te halen voor een bruiloft. Allen overschreden de maximumsnelheid met ruim 50 km per uur. De snelste reed 158 km per uur, waar 100 km per uur is toegestaan. Een woordvoerder van de verkeerspolitie meldt dat zij regelmatig overlast ervaren door trouwstoeten in het verkeer. De concertreeks Brandparkies in Bergen-op-Zoom, Breda en Dordrecht gaan dit jaar niet door. De organisatie neemt de tijd om te onderzoeken hoe het evenement in de toekomst toegankelijk en duurzaam kan blijven. Brandparkies is al meer dan 25 jaar een populair openluchtconcert in stadsparken. Dit jaar lukte het niet om de financiering en organisatie rond te krijgen. De stijgende kosten en afgenomen subsidies maken het lastig. In de komende periode gaat de organisatie in gesprek met gemeenten en partners om het evenement volgend jaar weer te realiseren. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Hans uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet 1, maar 2 oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In Breda is de straatprijs van de postcode loterij voor de tweede keer in 2 jaar gevallen op postcode 4818RL. Vrijdag kregen 48 winnaars maar liefst 1,6 miljoen euro te verdelen. Goed voor 25.000 euro per lot. Een van de gelukkigen, Agneta, won ook een nieuwe BMW. De sfeer aan de Boeijmeerhof is ongekend. Iedereen viert het feest samen. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn aan de Van Hogendorpstraat 2 geparkeerde bestelbusjes volledig verwoest door brand. De brandweer kon gelukkig voorkomen dat het vuur oversloeg naar een derde bus. Meerdere hulpdiensten waren snel ter plaatse na een melding van een autobrand. Buurtbewoners melden dat voor de brand enkele harde knallen te horen waren. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. De concertreeks Brandparkies in Bergen-op-Zoom, Breda en Dordrecht gaan dit jaar niet door. De organisatie neemt de tijd om te onderzoeken hoe het evenement in de toekomst toegankelijk en duurzaam kan blijven. Brandparkies is al meer dan 25 jaar een populair openluchtconcert in stadsparken. Dit jaar lukte het niet om de financiering en organisatie rond te krijgen. De stijgende kosten en afgenomen subsidies maken het lastig. In de komende periode gaat de organisatie in gesprek met gemeenten en partners om het evenement volgend jaar weer te realiseren. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
7: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
8: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Iran vuurde gisteren voor het eerst sinds het fragiele bestand raketten af op Israël. Maar alle projectielen zouden zijn onderschept. President Trump van de VS had Israël juist opgeroepen niets te vergelden. Trump wil een vredesakkoord met Iran, al lijkt dat nog ver weg. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Het gaat om 4 schepen. De drugsvangst is een van de grootste ooit. Aan boord werden 23 mensen gearresteerd, onder wie 5 Nederlanders. De cocaïne had een waarde van 810 miljoen euro. Nederland wil dat Bolle Jos wordt uitgeleverd, maar Sierra Leone negeert dat verzoek. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. De bestuurder werd geflitst op een deel van de snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. Hij negeerde vervolgens een stopteken en ging er als een haas vandoor. De auto werd later leeg in hout teruggevonden. De verdachte werd uiteindelijk op diezelfde A2 aangetroffen in een andere auto en is alsnog aangehouden. De politie heeft de man ook aangemeld voor een gedragscursus bij het CBR. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetyan. Pashinyan wil de banden met de EU aanhalen. Het Kremlin heeft actief geprobeerd de Armeense verkiezingen te beïnvloeden. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

Mix uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. De gemeente Etten-Leur gaat niet in beroep tegen de ongegrond verklaring van haar bezwaar tegen de spitssluiting in Prinsenbeek. De onafhankelijke commissie bezwaarschriften van Breda oordeelde half april dat het bezwaar ongegrond was. Etten-Leur ziet weinig kans op succes bij verdere juridische stappen. In Breda is de straatprijs van de postcode loterij voor de tweede keer in 2 jaar gevallen op postcode 4818RL. Vrijdag kregen 48 winnaars maar liefst 1,6 miljoen euro te verdelen. Goed voor 25.000 euro per lot. Een van de gelukkigen, Agneta, won ook een nieuwe BMW. De sfeer aan de Boeijmeerhof is ongekend. Iedereen viert het feest samen. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn aan de Van Hogendorpstraat 2 geparkeerde bestelbusjes volledig verwoest door brand. De brandweer kon gelukkig voorkomen dat het vuur oversloeg naar een derde bus. Meerdere hulpdiensten waren snel ter plaatse na een melding van een autobrand. Buurtbewoners melden dat voor de brand enkele harde knallen te horen waren. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk half vroeg viel op de A50 vanuit Os naar Eindhoven, tussen Sint-Oederode en Zonnebreugel. 4 kilometer en een kwartier extra. Het is onbekend wat daar precies is gebeurd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je dan niet te missen? Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
7: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
8: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
9: ANWB, hoe kan ik je helpen?
10: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
11: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Iran vuurde gisteren voor het eerst sinds het fragiele bestand raketten af op Israël. Maar alle projectielen zouden zijn onderschept. President Trump van de VS had Israël juist opgeroepen niets te vergelden. Trump wil een vredesakkoord met Iran, al lijkt dat nog ver weg. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Het gaat om 4 schepen. De drugsvangst is een van de grootste ooit. Aan boord werden 23 mensen gearresteerd, onder wie 5 Nederlanders. De cocaïne had een waarde van 810 miljoen euro. Nederland wil dat Bolle Jos wordt uitgeleverd, maar Sierra Leone negeert dat verzoek. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. De bestuurder werd geflitst op een deel van de snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. Hij negeerde vervolgens een stopteken en ging er als een haas vandoor. De auto werd later leeg in Houten teruggevonden. De verdachte werd uiteindelijk op diezelfde A2 aangetroffen in een andere auto en is alsnog aangehouden. De politie heeft de man ook aangemeld voor een gedragscursus bij het CBR. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetyan. Pashinyan wil de banden met de EU aanhalen. Het Kremlin heeft actief geprobeerd de Armeense verkiezingen te beïnvloeden. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Bijvoorbeeld op de A50 Os-Eindhoven tussen Veghel en Sint-Oederode. 3 kilometer, 5 minuten nog. Eerder was daar zo'n 20 minuten vertraging te melden. En nu naar de A50 naar Arnhem tussen Bouwgraven en Ravenstein. 3 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
5: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Vier automobilisten moesten zaterdagochtend hun rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Ze reden veel te snel over de A16 bij Prinsenbeek. De chauffeurs waren op weg om een bruid op te halen voor een bruiloft. Allen overschreden de maximumsnelheid met ruim 50 km per uur. De snelste reed 158 km per uur, waar 100 km per uur is toegestaan. Een woordvoerder van de verkeerspolitie meldt dat zij regelmatig overlast ervaren door trouwstoeten in het verkeer. In Breda is de straatprijs van de postcode-loterij voor de tweede keer in 2 jaar gevallen op postcode 4818RL. Vrijdag kregen 48 winnaars maar liefst 1,6 miljoen euro te verdelen. Goed voor 25.000 euro per lot. Een van de gelukkigen, Agneta, won ook een nieuwe BMW. De sfeer aan de Boeimeerhof is ongekend. Iedereen viert het feest samen. De gemeente Etten-Leur gaat niet in beroep tegen de ongegrond verklaring van haar bezwaar tegen de spitssluiting in Prinsenbeek. De onafhankelijke commissie bezwaarschriften van Breda oordeelde half april dat het bezwaar ongegrond was. Etten-Leur ziet weinig kans op succes bij verdere juridische stappen. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits komt alsmaar verder op gang in de regio. Dat zie je vooral aan de dagelijkse files. Maar er is nu ook een ongeluk gebeurd bij Engelen op de A59 naar Den Bosch. Vanaf Drunen 7 kilometer en 10 minuten. Verder de A2 Eindhoven-Maastricht. Voor Maasbracht 4 kilometer en 10 minuten. En ook de A50 naar Arnhem staat erbij. Voor Ravenstein 3 kilometer en net iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 8 doden en 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden zware naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven van een meter hoog gezien. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich eerder al uit over zulke maatregelen. Na een melding over kindermishandeling mogen ouders vaak aanwezig zijn bij het gesprek. Kinderen durven dan vaak niet ongedwongen over de gebeurtenissen te vertellen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. De test loopt op een fietspad dat als onveilig te boek staat, vlakbij winkelcentrum Castellum in Houten. Er zijn camera's geplaatst die de fietsers in de gaten houden. Dit najaar volgt ook een test met een maximumsnelheid op fietspaden in Amsterdam. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Steeds vaker zijn er in Japan incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima 4 mensen gewond door een beer. De Aziatische zwarte beer wordt bedreigd, maar nu er minder op ze wordt gejaagd, neemt de populatie toe. Door de klimaatverandering trekken ze ook vaker naar stedelijk gebied. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang in de regio. Veel korte dagelijkse files, maar helaas ook een ongeluk bij Vlijmen op de A59 naar Den Bosch. De weg is weer vrij, maar vanaf Drunen nog wel een file. Ongeveer 15 minuten nu. Dan de N261 richting Tilburg. Tussen de Efteling en Tilburg. 3 kilometer, 5 minuten. En op de A16 naar Rotterdam file tussen Breda en Zevenbergshoek. 4 kilometer waar je 5 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Regiersen. De concertreeks Brandparkies in Bergen-op-Zoom, Breda en Dordrecht gaan dit jaar niet door. De organisatie neemt de tijd om te onderzoeken hoe het evenement in de toekomst toegankelijk en duurzaam kan blijven. Brandparkies is al meer dan 25 jaar een populair openluchtconcert in stadsparken. Dit jaar lukte het niet om de financiering en organisatie rond te krijgen. De stijgende kosten en afgenomen subsidies maken het lastig. In de komende periode gaat de organisatie in gesprek met gemeenten en partners om het evenement volgend jaar weer te realiseren. In Breda is de straatprijs van de postcode loterij voor de tweede keer in 2 jaar gevallen op postcode 4818RL. Vrijdag kregen 48 winnaars maar liefst 1,6 miljoen euro te verdelen. Goed voor 25.000 euro per lot. Een van de gelukkigen, Agneta, won ook een nieuwe BMW. De sfeer aan de Boeijmeerhof is ongekend. Iedereen viert het feest samen. 4 automobilisten moesten zaterdagochtend hun rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Ze reden veel te snel over de A16 bij Prinsenbeek. De chauffeurs waren op weg om een bruid op te halen voor een bruiloft. Allen overschreden de maximumsnelheid met ruim 50 km per uur. De snelste reed 158 km per uur, waar 100 km per uur is toegestaan. Een woordvoerder van de verkeerspolitie meldt dat zij regelmatig overlast ervaren door trouwstoeten in het verkeer. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt eigenlijk maar weinig voor vandaag in de regio. Nu staat er wel een wat langere file op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. Ongeveer 10 kilometer en 30 minuten. De Drechttunnel is even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen die ervoor stond. Verder eigenlijk maar weinig aan de hand en maar 1 file langer dan 5 minuten. Die zat de N65 Tilburg-Den Bosch tussen Helvoort en Kromvoort. Bijna 10 minuten over 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.

0: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 15 doden en ruim 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het zuidelijke eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden diverse naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven gezien van een meter hoog. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich eerder al uit over zulke maatregelen. Na een melding over kindermishandeling mogen ouders vaak aanwezig zijn bij het gesprek. Kinderen durven dan vaak niet ongedwongen over de gebeurtenissen te vertellen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. De test loopt op een fietspad dat als onveilig te boek staat, vlakbij winkelcentrum Castellum in Houten. Er zijn camera's geplaatst die de fietsers in de gaten houden. Dit najaar volgt ook een test met een maximumsnelheid op fietspaden in Amsterdam. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Steeds vaker zijn er in Japan incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima 4 mensen gewond door een beer. De Aziatische zwarte beer wordt bedreigd, maar nu er minder op ze wordt gejaagd, neemt de populatie toe. Door de klimaatverandering trekken ze ook vaker naar stedelijk gebied. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een verrassend rustige ochtendspits vandaag. Nog wel viel op de N65 Tilburg Den Bosch tussen Helvoort en Vught. 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
9: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Vier automobilisten moesten zaterdagochtend hun rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Ze reden veel te snel over de A16 bij Prinsenbeek. De chauffeurs waren op weg om een bruid op te halen voor een bruiloft. Allen overschreden de maximumsnelheid met ruim 50 km per uur. De snelste reed 158 km per uur, waar 100 km per uur is toegestaan. Een woordvoerder van de verkeerspolitie meldt dat zij regelmatig overlast ervaren door trouwstoeten in het verkeer. In Breda is de straatprijs van de postcode-loterij voor de tweede keer in 2 jaar gevallen op postcode 4818RL. Vrijdag kregen 48 winnaars maar liefst 1,6 miljoen euro te verdelen. Goed voor 25.000 euro per lot. Een van de gelukkigen, Agneta, won ook een nieuwe BMW. De sfeer aan de Boeimeerhof is ongekend. Iedereen viert het feest samen. De concertreeks Brandparkies in Bergen-op-Zoom, Breda en Dordrecht gaan dit jaar niet door. De organisatie neemt de tijd om te onderzoeken hoe het evenement in de toekomst toegankelijk en duurzaam kan blijven. Brandparkies is al meer dan 25 jaar een populair openluchtconcert in stadsparken. Dit jaar lukte het niet om de financiering en organisatie rond te krijgen. De stijgende kosten en afgenomen subsidies maken het lastig. In de komende periode gaat de organisatie in gesprek met gemeenten en partners om het evenement volgend jaar weer te realiseren. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel. 6 kilometer en een kleine 10 minuten aan vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: ANWB, hoe kan ik je helpen?
11: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
12: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
13: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de Rode Zee zullen sluiten voor Israëlische schepen. Dit als vergelding voor de aanvallen van Israël op Iran. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden deze ochtend al een raket af op Israël. Voor het eerst sinds op 8 april het staakt het vuren inging tussen Iran, de VS en Israël. De Rode Zee is een belangrijke doorvaarroute tussen de Indische Oceaan en de Middellandse Zee. Nu is die nog belangrijker. Door de oorlog in het Midden-Oosten is de straat van Hormuz ten zuiden van de Rode Zee dicht. De Russen hebben de Oekraïnse regio Zaporizhia bestookt. Daarbij zijn 5 mensen gedood en 14 mensen gewond geraakt. Lokale Russische autoriteiten melden ook schade door Oekraïnse aanvallen. In de haven van Novorossiysk in Rusland zou brand zijn ontstaan na een aanval met een Oekraïnse drone. Ook kwamen drones neer in Volgograd. Ondanks de luchtafweer is een pompstation bij een pijpleiding geraakt. Er zouden geen mensen gewond zijn geraakt. Bij Lauwersoog zwemmen al een week 2 dolfijnen rond. Ze zijn de voorbije dagen regelmatig gezien bij boeien langs de kustlijn. SOS Dolfijn houdt de dieren in de gaten. De hulporganisatie roept mensen op om de dolfijnen met rust te laten en niet onnodig het water in te gaan. De dolfijnen lijken in goede doen te zijn. Toch houdt de stichting ze nauwlettend in de gaten. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 15 doden en ruim 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het zuidelijke eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden diverse naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven gezien van 1 meter hoog. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
14: Welkom bij Breda Nu.
15: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
14: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
15: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn aan de Van Hogendorpstraat twee geparkeerde bestelbusjes volledig verwoest door brand. De brandweer kon gelukkig voorkomen dat het vuur oversloeg naar een derde bus. Meerdere hulpdiensten waren snel ter plaatse na een melding van een autobrand. Buurtbewoners melden dat voor de brand enkele harde knallen te horen waren. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Vier automobilisten moesten zaterdagochtend hun rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Ze reden veel te snel over de A16 bij Prinsenbeek. De chauffeurs waren op weg om een bruid op te halen voor een bruiloft. Allen overschreden de maximumsnelheid met ruim 50 km per uur. De snelste reed 158 km per uur, waar 100 km per uur is toegestaan. Een woordvoerder van de verkeerspolitie meldt dat zij regelmatig overlast ervaren door trouwstoeten in het verkeer. In Breda is de straatprijs van de postcode loterij voor de tweede keer in 2 jaar gevallen op postcode 4818RL. Vrijdag kregen 48 winnaars maar liefst 1,6 miljoen euro te verdelen. Goed voor 25.000 euro per lot. Een van de gelukkigen, Agneta, won ook een nieuwe BMW. De sfeer aan de Boeijmeerhof is ongekend. Iedereen viert het feest samen. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker 1 drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De voorbije tijd kwamen er vaker drones in de Baltische Staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat, gericht op Rusland. Een deel van het Nederlands ambassadepersoneel is in stilte teruggekeerd naar de Iraanse hoofdstad Teheran. Begin maart werden de ambassadewerkzaamheden vanwege de oorlog tijdelijk verplaatst naar Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Met het terugbrengen van het ambassadepersoneel in Teheran volgt Nederland het voorbeeld van andere landen zoals Spanje en Zwitserland. Minister Berendsen benadrukt dat de veiligheid van het personeel voorop staat en dat de ontwikkelingen daarom continu in de gaten worden gehouden. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de Rode Zee zullen sluiten voor Israëlische schepen. Dit als vergelding voor de aanvallen van Israël op Iran. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden deze ochtend al een raket af op Israël. Voor het eerst sinds op 8 april het staakt het vuren inging tussen Iran, de VS en Israël. De Rode Zee is een belangrijke doorvaarroute tussen de Indische Oceaan en de Middellandse Zee. Een nek-aan-nek race bij de presidentsverkiezingen in Peru na het tellen van 86% van de stemmen. De conservatieve Keiko Fujimori, dochter van oud-president Fujimori, heeft een lichte voorsprong met 51%. De linkse Roberto Sanchez zit daar op de hielen met 49%. Sanchez is vooral populair op het platteland. Het gaat nog dagen of weken duren voordat er een winnaar is in Peru. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar tijd. Het weer vanmiddag aangenaam warm bij een matige zuidenwind en droge periode. Maxima tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Vier automobilisten moesten zaterdagochtend hun rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Ze reden veel te snel over de A16 bij Prinsenbeek. De chauffeurs waren op weg om een bruid op te halen voor een bruiloft. Allen overschreden de maximumsnelheid met ruim 50 km per uur. De snelste reed 158 km per uur, waar 100 km per uur is toegestaan. Een woordvoerder van de verkeerspolitie meldt dat zij regelmatig overlast ervaren door trouwstoeten in het verkeer. De gemeente Etten-Leur gaat niet in beroep tegen de ongegrond verklaring van haar bezwaar tegen de spitssluiting in Prinsenbeek. De onafhankelijke commissie bezwaarschriften van Breda oordeelde half april dat het bezwaar ongegrond was. Etten-Leur ziet weinig kans op succes bij verdere juridische stappen. In Breda is de straatprijs van de postcode loterij voor de tweede keer in 2 jaar gevallen op postcode 4818RL. Vrijdag kregen 48 winnaars maar liefst 1,6 miljoen euro te verdelen. Goed voor 25.000 euro per lot. Een van de gelukkigen, Agneta, won ook een nieuwe BMW. De sfeer aan de Boeimeerhof is ongekend. Iedereen viert het feest samen. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar de Firewall.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Grote supermarkten en winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. De brancheorganisaties CBL en RND vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden vertegenwoordigd. Daarom stopt het lidmaatschap van het CBL per 1 januari aanstaande, terwijl de RND later dit jaar nog een definitief besluit neemt. Volgens bronnen is er onder meer onvrede over de stijging van het minimumloon voor jongeren. Dat heeft vooral bij winkeliers geleid tot flink hogere kosten. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker één drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De afgelopen tijd kwamen er vaker drones in de Baltische Staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat die door de Russische elektromagnetische oorlogsvoering uit koers is gebracht. Zo'n 4000 deelnemers doen toch niet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse die dit jaar van 21 tot en met 24 juli wordt gehouden. Er zijn in totaal 3915 startbewijzen overgedragen aan wandelaars die op de wachtlijst staan. Dat is een record. Toch blijven er nog meer dan 11.000 belangstellenden zonder startbewijs achter. De animo voor de Vierdaagse is al jaren groter dan het aantal beschikbare plekken. Meer dan 45.000 wandelaars lopen volgende maand dagelijks de 30, 40 of 50 kilometer. En bijna 100 scholen in de Japanse stad Utsunomiya zijn gesloten vanwege een wilde beer. Het dier is meerdere keren gezien bij scholen en in winkelgebieden en tientallen jagers zijn nu naar hem op zoek. De beer heeft volgens Japanse media al 4 mensen verwond, van wie 1 persoon ernstig. De autoriteiten kregen sinds zaterdag meer dan 10 meldingen over het dier. Japan ziet steeds vaker beren opduiken in woonwijken en steden. Experts wijzen als oorzaak op klimaatverandering en een leegloop van het platteland. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In Breda is de straatprijs van de postcode loterij voor de tweede keer in 2 jaar gevallen op postcode 4818RL. Vrijdag kregen 48 winnaars maar liefst 1,6 miljoen euro te verdelen. Goed voor 25.000 euro per lot. Een van de gelukkigen, Agneta, won ook een nieuwe BMW. De sfeer aan de Boeimeerhof is ongekend. Iedereen viert het feest samen. De gemeente Etten-Leur gaat niet in beroep tegen de ongegrond verklaring van haar bezwaar tegen de spitssluiting in Prinsenbeek. De onafhankelijke commissie bezwaarschriften van Breda oordeelde half april dat het bezwaar ongegrond was. Etten-Leur ziet weinig kans op succes bij verdere juridische stappen. De concertreeks Brandparkies in Bergen-op-Zoom, Breda en Dordrecht gaan dit jaar niet door. De organisatie neemt de tijd om te onderzoeken hoe het evenement in de toekomst toegankelijk en duurzaam kan blijven. Brandparkies is al meer dan 25 jaar een populair openluchtconcert in stadsparken. Dit jaar lukte het niet om de financiering en organisatie rond te krijgen. De stijgende kosten en afgenomen subsidies maken het lastig. In de komende periode gaat de organisatie in gesprek met gemeenten en partners om het evenement volgend jaar weer te realiseren. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat?
7: Huh?
6: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuiniging op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
11: ANWB, hoe kan ik je helpen?
12: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
13: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het kabinet wilde in 2020 te snel versoepelen na de coronamaatregelen. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls bij de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls maakt het kabinet weer plannen voor evenementen zonder rekening te houden met de tijd die nodig was voor vergunningen. Ook was er kritiek op het plan om de landelijke crisisaanpak af te schalen naar regionale maatregelen. Het Veiligheidsberaad met de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's vond die aanpak in de praktijk te ingewikkeld. Voormalig Moam-directeur Martijn N. is in hoger beroep veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor zedenmisdrijven. Het gerechtshof in Amsterdam achtte 2 verkrachtingen, een aanranding en ontucht met 2 minderjarigen bewezen. En daarmee valt de straf fors hoger uit dan de eerdere celstraf van 1,5 jaar. Volgens het hof negeerde Martijn N. de grenzen van zijn slachtoffers en gebruikte hij intimidatie en geweld. Het Openbaar Ministerie had 7 jaar gevangenisstraf geëist, 2 keer zoveel dus. De Britse premier Starmer wil dat techbedrijven voorkomen dat kinderen naaktbeelden kunnen versturen of ontvangen via hun telefoon. Volgens Starmer moeten bedrijven daarvoor binnen 3 maanden maatregelen nemen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de Britse regering met nieuwe wetgeving. Die kan leiden tot hoge boetes voor bedrijven die niet meewerken. Als uiterste maatregel wordt er zelfs gekeken naar strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de leidinggevenden van die techbedrijven. En de Amerikaanse president Trump heeft in een kort bericht op zijn platform Truth Social geëist dat Israël en Iran direct stoppen met beschietingen. Hij wil dat de beide landen de wapens neerleggen en terugkeren naar de onderhandelingstafel. Trump zou de Israëlische premier Netanyahu hebben gevraagd om de Iraanse aanvallen niet te vergelden. Zijn oproep komt terwijl de spanningen tussen Israël en Iran opnieuw oplopen. Hun strijd zet ook de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verder onder druk. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Welkom bij Breda Nu.
16: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
15: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
16: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In Breda is de straatprijs van de postcode loterij voor de tweede keer in 2 jaar gevallen op postcode 4818RL. Vrijdag kregen 48 winnaars maar liefst 1,6 miljoen euro te verdelen. Goed voor 25.000 euro per lot. Een van de gelukkigen, Agneta, won ook een nieuwe BMW. De sfeer aan de Boeijmeerhof is ongekend. Iedereen viert het feest samen. De gemeente Etten-Leur gaat niet in beroep tegen de ongegrond verklaring van haar bezwaar tegen de spitssluiting in Prinsenbeek. De onafhankelijke commissie bezwaarschriften van Breda oordeelde half april dat het bezwaar ongegrond was. Etten-Leur ziet weinig kans op succes bij verdere juridische stappen. De concertreeks Brandparkies in Bergen-op-Zoom, Breda en Dordrecht gaan dit jaar niet door. De organisatie neemt de tijd om te onderzoeken hoe het evenement in de toekomst toegankelijk en duurzaam kan blijven. Brandparkies is al meer dan 25 jaar een populair openluchtconcert in stadsparken. Dit jaar lukte het niet om de financiering en organisatie rond te krijgen. De stijgende kosten en afgenomen subsidies maken het lastig. In de komende periode gaat de organisatie in gesprek met gemeenten en partners om het evenement volgend jaar weer te realiseren. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Veel slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en instortende gebouwen. Het epicentrum lag bij het eiland Mindanao en de schokken waren ook voelbaar in delen van Indonesië. Een eerdere tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers en zijn bang dat het dodental nog verder oploopt. Er was begin 2021 twijfel over de invoering van de avondklok tijdens de coronacrisis. De Nijmeegse burgemeester Bruls zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat er een overtuigend bewijs ontbrak dat die maatregel ook echt effectief zou zijn. Het Veiligheidsberaad steunde die avondklok uiteindelijk wel, omdat hij het aantal verplaatsingen en groepsvormingen zou beperken. Maar Bruls was er niet gelukkig mee. Hij vond ook dat het kabinet weer te snel wilde versoepelen na de coronamaatregelen. De Britse premier Starmer wil dat techbedrijven voorkomen dat kinderen naaktbeelden kunnen versturen of ontvangen via hun telefoon. Volgens Starmer moeten bedrijven daarvoor binnen 3 maanden maatregelen nemen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de Britse regering met nieuwe wetgeving. Die kan leiden tot hoge boetes voor bedrijven die niet meewerken. Als uiterste maatregel wordt er zelfs gekeken naar strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de leidinggevenden van die techbedrijven. En de Europese Unie wil snel werk maken van een zogenoemde drone-muur aan de oostgrens. Dat zei EU-buitenlandchef Callas na de recente drone-incidenten in Letland en Roemenië. Volgens haar moeten de Europese landen zich beter beschermen tegen drones, omdat die een steeds belangrijkere rol spelen in oorlogen. De EU wil daarbij leren van Oekraïne, waar volgens Callas veel ervaring is met het onderscheppen van die drones. Ze wil het systeem zo snel mogelijk operationeel krijgen om de risico's aan de grens te verkleinen. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. De gemeente Etten-Leur gaat niet in beroep tegen de ongegrond verklaring van haar bezwaar tegen de spitssluiting in Prinsenbeek. De onafhankelijke commissie bezwaarschriften van Breda oordeelde half april dat het bezwaar ongegrond was. Etten-Leur ziet weinig kans op succes bij verdere juridische stappen. Vier automobilisten moesten zaterdagochtend hun rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Ze reden veel te snel over de A16 bij Prinsenbeek. De chauffeurs waren op weg om een bruid op te halen voor een bruiloft. Allen overschreden de maximumsnelheid met ruim 50 km per uur. De snelste reed 158 km per uur, waar 100 km per uur is toegestaan. Een woordvoerder van de verkeerspolitie meldt dat zij regelmatig overlast ervaren door trouwstoeten in het verkeer. In Breda is de straatprijs van de postcode-loterij voor de tweede keer in 2 jaar gevallen op postcode 4818RL. Vrijdag kregen 48 winnaars maar liefst 1,6 miljoen euro te verdelen. Goed voor 25.000 euro per lot. Een van de gelukkigen, Agneta, won ook een nieuwe BMW. De sfeer aan de Boeijmeerhof is ongekend. Iedereen viert het feest samen. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
9: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Door een hack zijn medische gegevens buitgemaakt van honderdduizenden vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het Women's Rights Collective start een massaclaim tegen het laboratorium en het ministerie van Volksgezondheid. Want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls lag tijdens de coronacrisis te veel de nadruk op alleen de volksgezondheid. En daardoor kwamen andere belangen, zoals maatschappelijke gevolgen, minder goed in beeld. Hij stelt dat een crisis breder moet worden aangestuurd, zodat alle invalshoeken worden meegenomen. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Veel slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en instortende gebouwen. Het epicentrum lag bij het eiland Mindanao en de schokken waren ook voelbaar in delen van Indonesië. Een eerdere tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers en zijn bang dat het dodental nog verder oploopt. En omdat er nog steeds geen permanente oplossing is voor de overvolle opvang van asielzoekers in het aanmeldcentrum bij Ter Apel, springt het Drentse Roden bij. Tot en met donderdagochtend kunnen mensen die in Ter Apel geen plek krijgen dan slapen in een sporthal. De Drentse gemeente heeft daar namelijk 150 tijdelijke slaapplekken geregeld. Het is een noodvoorziening waar mensen alleen kunnen overnachten en zich kunnen opfrissen. Wat er daarna gebeurt is onduidelijk. Het aanmeldcentrum is nog altijd overvol. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
12: Welkom bij Breda Nu.
13: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
13: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn aan de Van Hogendorpstraat twee geparkeerde bestelbusjes volledig verwoest door brand. De brandweer kon gelukkig voorkomen dat het vuur oversloeg naar een derde bus. Meerdere hulpdiensten waren snel ter plaatse na een melding van een autobrand. Buurtbewoners melden dat voor de brand enkele harde knallen te horen waren. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. De concertreeks Brandparkies in Bergen-op-Zoom, Breda en Dordrecht gaan dit jaar niet door. De organisatie neemt de tijd om te onderzoeken hoe het evenement in de toekomst toegankelijk en duurzaam kan blijven. Brandparkies is al meer dan 25 jaar een populair openluchtconcert in stadsparken. Dit jaar lukte het niet om de financiering en organisatie rond te krijgen. De stijgende kosten en afgenomen subsidies maken het lastig. In de komende periode gaat de organisatie in gesprek met gemeenten en partners om het evenement volgend jaar weer te realiseren. Vier automobilisten moesten zaterdagochtend hun rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Ze reden veel te snel over de A16 bij Prinsenbeek. De chauffeurs waren op weg om een bruid op te halen voor een bruiloft. Allen overschreden de maximumsnelheid met ruim 50 km per uur. De snelste reed 158 km per uur, waar 100 km per uur is toegestaan. Een woordvoerder van de verkeerspolitie meldt dat zij regelmatig overlast ervaren door trouwstoeten in het verkeer. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

voelt onder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. Volgens die commissie zijn discriminatie en racisme structureel aanwezig, ook binnen de overheid zelf. En daarom moet de staat niet alleen ingrijpen bij incidenten, maar ook actief discriminatie voorkomen. De commissie pleit daarnaast voor meer betrokkenheid van burgers en een onafhankelijke monitor om de voortgang te volgen. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Door een hack zijn medische gegevens buitgemaakt van honderdduizenden vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het Women's Rights Collective start een massaclaim tegen het laboratorium en het ministerie van Volksgezondheid. Want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls lag tijdens de coronacrisis te veel de nadruk op alleen de volksgezondheid. En daardoor kwamen andere belangen, zoals maatschappelijke gevolgen, minder goed in beeld. Hij stelt dat een crisis breder moet worden aangestuurd, zodat alle invalshoeken worden meegenomen. En de parlementsverkiezingen gisteren in Armenië zijn grotendeels rustig verlopen, ondanks meldingen van Russische inmenging. Dat zegt een internationale waarnemingsmissie. De partij van zittend premier Pashinyan won gisteren de verkiezingen en kiest voor een pro-Europese koers. Volgens waarnemers konden kiezers hun stem redelijk vrij uitbrengen, maar was er wel druk en buitenlandse beïnvloeding. Rusland heeft kritisch gereageerd en spreekt van onregelmatigheden bij de stembusgang in Armenië, maar levert daarvoor geen bewijzen. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. In het westen kunnen er een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is de avondspits langzaam zeker aan het beginnen. Vooral dagelijkse files zien we daar. De meeste oponthoud op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Als eerste voor Oorschot een kwartier oponthoud. En op dezelfde A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen. Voor Nederland een kwartier vertraag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: dan, dan.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. De gemeente Etten-Leur gaat niet in beroep tegen de ongegrond verklaring van haar bezwaar tegen de spitssluiting in Prinsenbeek. De onafhankelijke commissie bezwaarschriften van Breda oordeelde half april dat het bezwaar ongegrond was. Etten-Leur ziet weinig kans op succes bij verdere juridische stappen. De concertreeks Brandparkies in Bergen-op-Zoom, Breda en Dordrecht gaan dit jaar niet door. De organisatie neemt de tijd om te onderzoeken hoe het evenement in de toekomst toegankelijk en duurzaam kan blijven. Brandparkies is al meer dan 25 jaar een populair openluchtconcert in stadsparken. Dit jaar lukte het niet om de financiering en organisatie rond te krijgen. De stijgende kosten en afgenomen subsidies maken het lastig. In de komende periode gaat de organisatie in gesprek met gemeenten en partners om het evenement volgend jaar weer te realiseren. Vier automobilisten moesten zaterdagochtend hun rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Ze reden veel te snel over de A16 bij Prinsenbeek. De chauffeurs waren op weg om een bruid op te halen voor een bruiloft. Allen overschreden de maximumsnelheid met ruim 50 km per uur. De snelste reed 158 km per uur, waar 100 km per uur is toegestaan. Een woordvoerder van de verkeerspolitie meldt dat zij regelmatig overlast ervaren door trouwstoeten in het verkeer. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits komt op gang in het zuiden van het land. De meeste files zijn dagelijks en hebben nog niet al te veel vertraging. Drie vallen erop. Op het begin de A50 Eindhoven richting Os. Voor Uden-Zuid een kwartier extra reistijd. De A58 van Tilburg naar Eindhoven. Daar rijdt het langzaam tussen Moergestel en Knoopend Batadorp. Over 9 kilometer om precies te zijn met 10 minuten vertraging. En tenslotte de N2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Knoopend Lederheide 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu. Ah.

0: laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Breda Nu. Partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Er kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens zo'n 13.500 meldingen en tips binnen. Veel ervan gingen over organisaties die onduidelijk zijn over het gebruik van persoonsgegevens of het weigeren gegevens te verwijderen. Ook waren er honderden meldingen over het datalek bij Clinical Diagnostics. De privacywaakhond noemt het zorgelijk dat ook overheidsinstanties regelmatig zonder duidelijke redenen om persoonlijke gegevens vragen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Minister Aartsen wil die vorm van online content onder de regels voor kinderarbeid laten vallen. En daarmee moeten kinderen die verschijnen in video's van zogenoemde mom- en dadfluencers beter worden beschermd. Onderzoek wijst uit dat de online aandacht negatieve gevolgen kan hebben voor hun welzijn en ontwikkeling. Het kabinet werkt de plannen nu verder uit en wil in het najaar met concrete regels komen. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. Volgens die commissie zijn discriminatie en racisme structureel aanwezig, ook binnen de overheid zelf. En daarom moet de staat niet alleen ingrijpen bij incidenten, maar ook actief discriminatie voorkomen. De commissie pleit daarnaast voor meer betrokkenheid van burgers en een onafhankelijke monitor om de voortgang te volgen. En er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Er werd volgens hem wel aandacht gevraagd voor onder meer jongeren, maar het was achteraf gezien onvoldoende. Roskam Abbing wilde niet zeggen of er genoeg is gedaan voor jongeren tijdens de pandemie. Wel zag hij dat er oog was voor maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Het weer, het trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen in het zuiden van het land. De meeste files zijn dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. Maximaal zo'n 10 minuten. Een paar uitzonderingen. De A50 Eindhoven richting Os. Voor Veghel Noord 11 kilometer met een kwartier oponthoud. De A58 van Tilburg naar Eindhoven. Voor Knoopend Batendorp ook een kwartier vertraging. En tenslotte de N2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Knoopend Leenderheide staat 5 kilometer file. En de vertraging is ook naar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.
6: Wat is een leven zonder...

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Vier automobilisten moesten zaterdagochtend hun rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Ze reden veel te snel over de A16 bij Prinsenbeek. De chauffeurs waren op weg om een bruid op te halen voor een bruiloft. Allen overschreden de maximumsnelheid met ruim 50 km per uur. De snelste reed 158 km per uur, waar 100 km per uur is toegestaan. Een woordvoerder van de verkeerspolitie meldt dat zij regelmatig overlast ervaren door trouwstoeten in het verkeer. In Breda is de straatprijs van de postcode-loterij voor de tweede keer in 2 jaar gevallen op postcode 4818RL. Vrijdag kregen 48 winnaars maar liefst 1,6 miljoen euro te verdelen. Goed voor 25.000 euro per lot. Een van de gelukkigen, Agneta, won ook een nieuwe BMW. De sfeer aan de Boeijmeerhof is ongekend. Iedereen viert het feest samen. De concertreeks Brandparkies in Bergen-op-Zoom, Breda en Dordrecht gaan dit jaar niet door. De organisatie neemt de tijd om te onderzoeken hoe het evenement in de toekomst toegankelijk en duurzaam kan blijven. Brandparkies is al meer dan 25 jaar een populair openluchtconcert in stadsparken. Dit jaar lukte het niet om de financiering en organisatie rond te krijgen. De stijgende kosten en afgenomen subsidies maken het lastig. In de komende periode gaat de organisatie in gesprek met gemeenten en partners om het evenement volgend jaar weer te realiseren. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A27 Utrecht richting Breda. Voor Werkendam 5 km en een kwartier oponthoud. A58 Tilburg-Eindhoven voor knooppunt Batendorp 10 km met 20 minuten vertraging. En de A58 ten slotte van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel 7 km met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Mijn hart stond 8 minuten stil.
8: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
9: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op advertentie.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Er kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens zo'n 13.500 meldingen en tips binnen. Veel ervan gingen over organisaties die onduidelijk zijn over het gebruik van persoonsgegevens of weigeren gegevens te verwijderen. Ook waren er honderden meldingen over het datalek bij Clinical Diagnostics. De privacywaakhond noemt het zorgelijk dat ook overheidsinstanties regelmatig zonder duidelijke redenen om persoonlijke gegevens vragen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Minister Aartsen wil die vorm van online content onder de regels voor kinderarbeid laten vallen. Daarmee moeten kinderen die verschijnen in video's van zogenoemde mom- en dadfluencers beter worden beschermd. Onderzoek wijst uit dat de online aandacht negatieve gevolgen kan hebben voor hun welzijn en ontwikkeling. Het kabinet werkt de plannen verder uit en wil in het najaar met concrete regels komen. Er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens hem werd er wel aandacht gevraagd voor onder meer jongeren, maar was dat achteraf gezien onvoldoende. Wel zag hij oog voor maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. En voor de kust van de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak gevonden van het Japanse vrachtschip Hofuku Maru. Het schip zonk in 1944 nadat het was gebombardeerd, met aan boord honderden Nederlandse en Britse krijgsgevangenen. Van de ongeveer 1300 opvarenden overleefden er maar enkele mensen de ramp. Onderzoekers hebben na historisch en archeologisch onderzoek vastgesteld dat het vrijwel zeker om de Hofuku Maru gaat. Het wrak geldt als oorlogsgraf en wordt dus niet geborgen. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De eerste files van de avondspits worden alweer korter in Brabant. De meeste oponthoudt nog op de volgende drie wegen. De A27 Utrecht richting Breda. Voor Werkendam 12 kilometer file met een kwartier extra reistijd. A58 Tilburg-Eindhoven voor Knoopend Batendorp. Ook een kwartier vertraging. En tenslotte de A73 Maasbracht richting Nijmegen.

0: Hier goed. Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
2: Ja, een hele goede avond. Het is maandag 8 juni en je luistert naar het Studiecircus hier op Breda Nu. We gaan een heleboel bespreken deze komende 2 uur. Maar we beginnen met deze heerlijke plaat. Dan Headman met Relight the Fire.

Free Yourself hier bij het Studiecircus op Breda Nu. Een hele goede avond. Het is 6:10 s'avonds hier en je luistert naar het Studiecircus. Mijn naam is Thijs en vorige week begon ik deze show met een track van Somber. En dan denk je misschien, ja, Somber is toch hartstikke goede artiest, dat klopt. Maar toch wil ik dan, als je voor de eerste keer bij Breda Nu bent en een plaat mag draaien, wil je toch wel iets anders draaien dan een track van Somber. Nu ben ik begonnen met Relight My Fire. Ik denk dat dat al een stuk beter is. En we gaan nog naar veel meer luisteren. Dua Lipa en LSDJ komen er nog aan. En ook Ilse de Lange gaan we zo naar luisteren. Maar over een aantal minuten wil ik jou iets gaan vertellen over iets persoonlijks dat ik heb meegemaakt. Laatst had ik een droom. En dat was zo'n krankzinnige droom dat ik jullie er toch over iets over wil gaan vertellen. Het heeft iets te maken met Hollywoodfilms en vrouwen. Maar goed, dat zo. Nu eerst voor je. When It's You, Ilse de Lange.

Dua Lipa hier bij Breda Nu. Ja, en ik had je beloofd dat ik iets meer zou gaan vertellen over mijn persoonlijke leven. Altijd toch wel weer een beetje spannend. Maar het is deze keer. Vorige keer had ik het trouwens over een spin die ik had gevonden op mijn borst. Een enorme wolspin in mijn kamer. En nu heb ik nog steeds iets voor je wat een beetje gaat over in mijn kamer, namelijk slapen. Dat doe ik daar wel eens. Het zou je bijna verbazen. Maar wat ik je wil vertellen, aangezien ik hier dus vrij nieuw ben, wil ik elke week een beetje vertellen over wat ik doe, wie ik ben en ja, dat je mij gewoon een beetje beter leert kennen. Dat wil ik laten gebeuren hier. En nu wil het dus dat ik best wel regelmatig slaap. En wat mij daar dan elke nacht overkomt, is volgens mij wel iets bijzonders. Ik ben namelijk best, en dat durf ik best van mezelf te zeggen, ik ben best een creatieve jongen. Maar dat ben ik dan dus ook in mijn hoofd. Wat dus betekent dat als ik aan het slapen ben, dat gewoon doorgaat. Of beter gezegd, als ik dus aan het dromen ben, ben ik nog steeds een redelijk creatieve jongen. En dan kom je nog wel eens rare dingen tegen in zo'n droom. En wat er laatst nog gebeurde was heel bijzonder. En dit heb ik dus wel vaker, dat ik in een droom zit en gewoon in een soort Hollywoodfilm terecht ben gekomen. En ik ben oprecht benieuwd of dit iets is wat jij misschien zelf ook meemaakt. Maar ik zit dan gewoon in een Hollywoodfilm. Ik zie allerlei personages om me heen. En dat zijn dan vaak vrienden of kennissen van mij. Of hele vage kennissen die ik al in geen 100 jaar meer heb gesproken. Maar die komen daar dan allemaal voorbij. En die hebben allemaal een eigen achtergrondverhaal. En ik zit daar helemaal in op dat moment. Die droom is helemaal werkelijkheid. En dat is, ja, dat is helemaal fantastisch op dat moment. Maar ja, wel natuurlijk gewoon een beetje raar. En al die acteurs die dan rondlopen, die hebben al een hele carrière achter de rug. En laatst had ik er dus eentje waarbij mijn beste vriend, die speelde de hoofdrol in een soort Mission Impossible actiefilm. Hij was de hoofdrol en ik was meer dat klunzige hulpje dat er braaf achteraan liep. Eindstand, we verslaan echt alle slechterikken. En die maat van mij, ja goed, die gaat er natuurlijk weer met alle mooie vrouwen vandoor. Want ja, hè, hoofdrolspeler. En ik liep er dus als dat knulletje maar een beetje braaf achteraan. Maar ik was volgens mij wel heel trots op mezelf. Dat kan ik me nog wel herinneren. Goed, dit zijn dus van die rare dingen die ik meemaak. En ik ben benieuwd of jullie dit soms ook wel ervaren. Zitten jullie soms ook echt in zo'n Hollywoodfilm? Ja, het zou mij dus helemaal niks verbazen. Maar misschien ligt het ook maar gewoon aan mijn rare brein. Goed, genoeg over mij. We gaan weer lekker muziek luisteren. Dit is Back in My Life, LSDJ.

Endgame, Taylor Swift hier bij Breda Nu. En ik wil het graag met je hebben over het nieuwste segment van het Studiecircus. Dames en heren, house it of house it allowed? Wat bedoel ik daar nou precies mee? Nou, in dit segment wil ik het hebben over oudere hits die door in een nieuw jasje zijn gezet door middel van de House Remix. En soms dan is dit fantastisch. Dan werkt dit supergoed. Dan gaat zo'n oude discoplaat of een soulplaat komt in zo'n nieuw jasje en dat werkt fantastisch. Soms ook helemaal niet. En dan denk je, hoe mag het bestaan dat je zo'n goede plaat helemaal om zeep helpt, gewoon werkelijk. Nou, deze week heb ik er ook eentje weer te pakken. En dat is met een track uit 1980. Het is van de artiest George Benson. En die kun je kennen van de volgende plaat. Echt een klassieke lossong volgens mij. Maar hij heeft dus nog een plaat en die is geremixed. Dat is namelijk de volgende plaat. Dit is al zo'n lekker deuntje, hè? Je weet misschien nu al precies wat de titel is. Die komt al een stuk later in het nummer. Maar ik heb het over de track Give Me The Night van George Benson. Maar we hebben het dus hier over de house versie hiervan. Want de vraag is dus, kunnen we van Give Me The Night een house remix vinden die het daadwerkelijk heeft gemaakt? Dat je denkt, dit is echt een house hit en dit heeft Give Me The Night, dit origineel misschien wel weggeblazen of in ieder geval geëvenaard. Daar gaan we kijken of dat deze keer ook is gelukt. De artiest die het heeft geprobeerd is, om precies te zijn, 22 jaar na het uitkomen van dit nummer pas überhaupt geboren. En de track, de artiest waar ik het over heb, is Curry, C-U-R-R-E. En Curry die heeft erg zijn best gedaan. Die heeft namelijk 2,5 miljoen streams met zijn remix van Give Me The Night op SoundCloud. En meer dan 1 miljoen hier op Spotify. We gaan er naar luisteren. Als je nou denkt van nou echt, zet het af. Stuur alsjeblieft een berichtje naar de studio. Ik ben heel erg benieuwd naar je mening. We gaan hem met z'n allen gewoon beluisteren en dan komen we erachter of het een house hit is of een house hit allowed hit. Hier is Give Me The Night van Curry.

0: Ida Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Radar Love, Billy the Kid featuring Barry Hay hier bij Breda nu in het City Studio Circus. En bij ons aangeschoven is Maarten. Maarten, goeie avond.
1: Goeie avond inmiddels alweer. Hè? Tijd vliegt op zo'n dag.
0: Het is 7:07. We zijn ietsjes verlaat, maar dat maakt helemaal niet uit. We krijgen het lokale nieuws van jou.
1: Dat klopt. De gemeente Breda en de Bredase carnavalstichtingen hebben vandaag het carnavalsakkoord 3.0 ondertekend. Met het akkoord bevestigen de partijen hun samenwerking om carnaval toekomstbestendig, duurzaam en toegankelijk te houden. Het akkoord richt zich onder meer op duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en de betrokkenheid van vrijwilligers en jongeren. Wethouder Arnoud van Vliet noemt carnaval een feest dat mensen in Breda met elkaar verbindt. Het vernieuwde akkoord moet bijdragen aan een gastvrij carnaval waar iedereen aan mee kan doen. En NAC Breda heeft spits Carl Gladon vastgelegd. De 34-jarige aanvaller komt transfervrij over van Fortuna Sittard en tekent een contract voor 2 seizoenen. Gladon was afgelopen seizoen in de Eredivisie goed voor 5 doelpunten. En volgens technisch directeur Peter Maas haalt NAC het met hem het fysieke, sterke en gedreven spits binnen. En ja, Gladon zegt onder meer onder indruk te zijn van de supporters in het Radverlegstadion en kijkt uit naar zijn eerste thuiswedstrijd. Met de club wil hij strijden voor promotie. En de Bredase afdeling van de SP heeft een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Tijdens de ledenvergadering met ruim 40 aanwezigen kreeg het 7-koppige bestuur een mandaat voor de komende 2 jaar. De 28-jarige Joliene de Winter is gekozen als voorzitter. Opvallend is dat 4 van de 7 bestuursleden actief zijn binnen de jongere groep van de partij. Volgens aftredend voorzitter Victor Seclado laat dat zien dat steeds meer jongeren zich aansluiten bij de SP. Ook ervaren bestuursleden blijven betrokken bij de afdeling.
0: Dan hebben we nog het weer. Het is bewolkt en er trekt regen over het land. Soms regent het even goed door. Later vanavond en vannacht gaat de regen enkele buien over met tussendoor wat opklaringen. Morgenochtend breekt de zon even door en is het veelal droog. In de middag komen diverse buien waarbij ook onweer en windstoten mogelijk zijn. Tussen de buien door waait het ook fors uit zuidwestelijke richting, kracht 4 tot en met 6. En het met 16 tot 18 graden is het een frisse junidag.
1: Ja, en je zei het net eigenlijk al een heel klein beetje. Het wordt slecht weer. Nou, daarom geldt er ook een waarschuwing in de provincie Zuid-Holland en hier in Noord-Brabant. Er kunnen stevige onweersbuien voorkomen. En er staan enkele opvallende files hier in de regio. Dat is op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht-West. Kom in een kwartier vertraging terecht. Daar liggen voorwerpen op de weg en de weg is daar dan ook dicht. Het verkeer richting Gorkum, dat wordt omgeleid via Breda en Waalwijk. En ook op diezelfde A15 dan de andere, verderop de andere kant uit tussen Hardingsveld, Gies Amsterdam en Papendrecht. Daar 10 minuten, ook daar vanwege de voorwerpen is de weg daar dicht. En ook daar word je omgeleid via Breda en Roosendaal. Even kijken dan nog of er storingen zijn op dit moment op het spoor. Ja, er rijden op dit moment minder treinen tussen Maastricht, Heerlen en Aken. Dat heeft daar te maken met beperkingen in de materieelinzet. En naar verwachting duurt dat tot 10:30. En verder nog een melding op het traject tussen Amsterdam en Alkmaar. Vanwege een defecte trein rijden daar minder treinen. En naar verwachting is dat om 7:30. Over. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Super Maarten, dankjewel!
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: talk about.
1: Sabrina Carpenter hoor je hier op het Studiecircus. En ik wil het even met je hebben over het sportnieuws van afgelopen weekend. Er is weer een heleboel gebeurd, positief en negatief. En voor mij even de belangrijkste dingen die ik aan je ga vertellen. Er is afgelopen weekend namelijk een heleboel gebeurd. Zo is Verstappen helaas gisteren uitgevallen in de Grand Prix van Monaco. Ook is afgelopen weekend Van Persie ontslagen bij Feyenoord. En CRF heeft Roland Garros gewonnen. De eerste Grand Slam titel voor de Rus. Het is... voor de Duitser. Mijn excuus. Ik zal het dadelijk wordt duidelijk waarom ik zei dat de Rus was. Want de 29-jarige Duitser won in Parijs van de Italiaanse Flavio Cobolli. De sets waren 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 en 6-1. En hij maakte hierbij de frustratie eindelijk die hij van zich af kon gooien. Namelijk zijn 3 eerder verloren Grand Slam titels. Hij had namelijk al de US Open in 2020 al verloren, 6 jaar geleden alweer. De Roland Garros finale van 2024 en de Australian Open van 2025 had hij allemaal verloren. En nu dan, niet 3 keer, maar 4 keer een scheepsrecht voor CRF. Want hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het is toch echt wel heel bizar dat hij dat dan gewoon geflikt heeft. Maar dat hij de Grand Slam titel wint is niet per se een verrassing, want hij is in een gezin opgegroeid, dat is niet normaal. Hij heeft 1 broer die ook op zeer hoog niveau tennis, nog steeds. En 2 ouders die dat ook allebei gedaan hebben. Die vader is zelfs voor de Sovjet-Unie is hij uitgekomen. Vandaar dat ik even dacht dat CRF Russisch was, was hij natuurlijk niet. En CRF was vroeger in de jeugd ook al nummer 1 bij de junioren. Dus hij is opgegroeid in een mega tennisgezin. Was vroeger als kind echt al heel erg goed. Maar bij de senioren is hij nooit hoger gekomen dan nummer 2. Maar dan heeft hij nu eindelijk gisteren zijn eerste Grand Slam titel binnen. Kan hij hem meteen lekker doorpakken naar nummer 1? Ik weet het niet. Het zou zomaar kunnen. Ik gun het hem eigenlijk wel. Als je 3 titels verliest, dan is het ook eigenlijk wel gewoon heel erg vervelend. Ik ben heel benieuwd. Er is meer sport. Namelijk vanavond speelt Nederland tegen Oezbekistan. Om 9:15. Ik ben heel benieuwd. Het zou lekker zijn als we nou wel een keer kunnen winnen.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Set me

uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.

0: jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. De raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig gestaakt. Iran heeft via het staatspersbureau Fars aangekondigd aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Israël is op zijn beurt bereid het bombarderen van Iraanse doelen te staken. Gisteravond stuurde Iran raketten af op luchtmachtbasis Nevatim en Tel Nof. Israël antwoordde vandaag met aanvallen op centraal en westelijk Iran. De gevangene die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder twee vrouwen vermoord. Hugo TQ, een 44-jarige man uit Portugal, doodde in 2005 zijn zwangere ex-vriendin in Engeland. In 2020 vermoorde hij de 26-jarige Laura Schreurs uit het Limburgse Blerik. De gevangenismedewerkster hield hij urenlang vast in zijn cel, waarbij hij haar in een wurggreep nam en stak met een scherp voorwerp. Nintendo betaalt 35 miljoen euro in een schikking in de rechtszaak over defecte controllers van de Switch-spelcomputer. De zaak was door een Franse consumentenorganisatie aangespannen vanwege problemen met joysticks die uit zichzelf bewegingen registreren. Nintendo wist zelf al langer van het probleem, maar informeerde consumenten daar niet tijdig over. Daardoor kochten veel gebruikers onnodig nieuwe controllers. En voor de kust van de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak gevonden van het Japanse vrachtschip Hofuku Maru. Het schip zonk in 1944 nadat het was gebombardeerd, met aan boord honderden Nederlandse en Britse krijgsgevangenen. Van de ongeveer 1300 opvarenden overleefden er maar enkele mensen de ramp. Onderzoekers hebben na historisch en archeologisch onderzoek vastgesteld dat het vrijwel zeker om de Hofuku Maru gaat. Het wrak geldt als oorlogsgraf en wordt dus niet geborgen. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.
11: Een hele goede avond als je net inschakelt. Welkom bij het Studiecircus. Mijn naam is Thijs. En we gaan iets heel leuks tegemoet. Het komende half uur ga ik je meenemen in onze studententijd. Ik heb een studententip voor je eigenlijk. Het heeft iets te maken met een app die ineens weer heel erg bekend aan het worden is. En ik ga je iets vertellen over een heerlijke studententrack van de laatste tijd. Maar goed, eerst natuurlijk naar deze track luisteren. Queen, Under Pressure.

wat blijft dit toch een heerlijke track van Raccoon. Hey yo, Jip. En ik ga dan toch even de sfeer een beetje anders maken nu. Ja, want ik wil je namelijk iets gaan vertellen over de studenten life hacks. Die zijn er namelijk een hele hoop. En ik heb nu niet echt een life hack. Ik heb meer een advies, een tip. En misschien wel iets wat je helemaal niet wist dat gaande was. Maar gewoon recht onder je neus misschien wel gebeurt. Je hebt namelijk laatst op Instagram misschien wel gezien dat er bij je DM's een nieuwe knop zit. Als je naar je direct messages gaat, dan zie je daar nu instants verschijnen. Dat zit daar rechts onder in je hoekje. En dan maak je een foto en zonder iets te bewerken, zonder ook maar op verzenden te klikken, is die foto ineens te zien voor al jouw volgers op Instagram. En dat heeft wel iets weg van een andere app die je misschien nog kent, namelijk Be Real. En geloof het of niet, echt, ik hoorde dit dus laatst ook, maar het is bizar en echt waar. Be Real is een comeback aan het maken. De app wordt ineens weer massaal gebruikt. Voor de mensen die niet weten wat het is, daar ging ik eigenlijk alweer van uit. Maar voor de mensen die niet weten wat het is, Be Real, het is een app. En op je telefoon natuurlijk. Hè. Krijg je één keer per dag, ergens op een random moment op de dag, krijg je een melding dat je op dat moment 2 minuten de tijd hebt om een foto te maken. Dan moet je op dat moment een foto maken. Ben je inderdaad binnen die 2 minuten op tijd, dan mag je ook de foto's van andere mensen bekijken die op dat moment ook binnen die 2 minuten hebben gepost. Was je te laat, heb je pech. Mag je de foto's niet zien en heb je morgen weer een kans. Want elke dag krijg je dus die melding. Maar deze app is dus gewoon binnen de studentensferen echt weer een ding aan het worden. Ik woon zelf in een studentenhuis. Daar hebben meerdere mensen, die hebben het weer. Ik hoor van allerlei verenigingen dat ze het weer hebben op feestjes. Iedereen gebruikt het. Het is gewoon weer een ding. Dus, mocht je nou je telefoon bij de hand hebben, ja, het klinkt heel gek, maar misschien dan wel weer tijd om Be Real te downloaden. Was natuurlijk een paar jaar geleden was het een heel ding. En nu kan het gewoon zomaar weer helemaal fantastisch worden. Instance weet ik overigens niet hoe vrolijk mensen daarover zijn. Ik heb het eigenlijk nog niet geprobeerd, maar ja, voorlopig dan maar eventjes Be Real, denk ik nog. Goed, tot zover de studenten lifehacks. We gaan lekker naar deze track luisteren. Dit is Roses.

0: baby.
1: Jason Derulo, If I'm Lucky. En je luistert nog steeds naar het Studiecircus. En we zitten nog steeds in het studentenhalfuurtje. En ik ga je nu vertellen over een studententrack. En eigenlijk twee, om precies te zijn. Het zijn namelijk de volgende twee tracks die wel heel erg veel op elkaar lijken.
2: Wat moet ik hier nou mee?
1: Dit is Turfy Gang.
2: Het liedje in mijn hoofd laat me gaan als een raket.
1: Kijk nou, titel is trouwens erg sterk. Te. Maar nou denk je waarom? Maar goed, dit is Turfy Gang, maar we hebben ook de Hermes House Band. Ook al een heel bekend deuntje ineens, hè? Maar goed, wat hebben deze tracks nou met elkaar te maken? Allebei deze platen gebruiken muziek van de Braziliaanse zanger Jorge Ben Jor. Van zijn nummer Taj Mahal uit 1978. Echt al wel lang geleden en er wordt dus nog steeds gebruik van gemaakt. Dat nummer klonk toen overigens wel iets anders, kan ik ook al laten horen. Dat klonk als volgt. Je hoort al dat het een stukje rustiger is, hè? Dit stond op zijn album Afrika Brazil. Het viel destijds best goed in de smaak bij zijn fans. Maar niet alleen bij zijn fans. Ook bij Rod Stewart. Hebben we het deuntje nog in ons hoofd? Rod Stewart, die dacht, dat kan ik ook. Maar ik verberg nog een beetje dat ik het van Jorge Ben Jor heb.

Ja, goed. Dit lijkt natuurlijk al heel erg op elkaar. Goed, ik zal het verder overlaten aan Rod Stewart. Maar het is dus wel heel grappig dat er nog zo laat nog zoveel gebruik wordt gemaakt van ditzelfde sampletje. Overigens was Jodrey Benjor wist dat hij er goed mee bezig was. Die had dus het origineel, wat 3 minuten duurde. Heeft hij nog in 2002, dus echt ruim 20 jaar later, het opnieuw uitgebracht op een akoestisch album met al zijn beste nummers, waaronder dus Taj Mahal, zodat dit nummer heette. Maar in plaats van dat hij het 3 minuten liet duren, duurde het 9 minuten lang en had het iets meer een deuntje. Was het allemaal wat feestelijker. Nou, dit nummer werd in 2002 opnieuw uitgebracht en ging opnieuw best wel hard. En ook onder de studenten. En nu hebben dus in 2026 2 studentenbands, zo wil ik het toch wel noemen, hebben er een enorme hit van gemaakt. We kunnen nu gaan kiezen. Oké, gaan we luisteren naar Turfy Gang of gaan we luisteren naar de Hermes House Band? Ik ga op dit moment kiezen en ik kies voor I Will Survive Hermes House Band. We gaan luisteren naar Taj Mahal van de Hermes House Band. Jongens, onthoud de naam Taj Mahal.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Diamond, Tom Grennan hier bij het Studiecircus. En we gaan dadelijk bijna naar het nieuws toe. Eerst nog even een wat oudere klassieker. Lil Nas X, Old Town Road. En voor de mensen die het weten, zit een Nederlands tintje aan.

0: Breda nu. Breda nu.
1: Lil Nas X, Old Town Road. Ja, en ik had jullie beloofd dat ik iets zou gaan vertellen over het Nederlandse tintje bij deze track. Nou, om precies te zijn, er is een destijds 19-jarige producer. En die heette Kioa Raukema. En die heeft dat leuke banjo-deuntje dat je dus hoort. Maarten, begrijp je het nu?
2: Ja, ik wist dat dus niet. Jij begon net inderdaad, er zit een Nederlands tintje achter. Ik zeg, nou, vertel maar, want...
1: Dat was het dus. Er zit dus een producer bij en die heeft voor $30, om precies te zijn, het banjo-deuntje gekocht online. En toen samen met Lil Nas X hebben ze dat uitgebracht. En dat is natuurlijk ja, een wereldhit geworden.
2: Ja, briljant.
1: Briljant. Goed, we gaan naar het nieuws. Maarten.
2: Genoeg te melden ook weer vandaag. Te beginnen met NAC, want NAC Breda heeft spits Paul Gladon vastgelegd. De 34-jarige aanvaller komt Twente vrij over van Fortuna Sittard en tekent een contract voor 2 seizoenen. Gladon was afgelopen seizoen in de Eredivisie goed voor 5 doelpunten. Volgens technisch directeur Peter Maas haalt NAC met hem een fysiek sterke en gedreven spits binnen. Gladon zegt onder de indruk te zijn van de supporters in het Radverlegstadion en kijkt uit naar zijn eerste thuiswedstrijd. Met de club wil hij strijden voor promotie. En de gemeente Breda en de Bredase carnavalsstichtingen hebben vandaag het carnavalsakkoord 3.0 ondertekend. Met het akkoord bevestigen de partijen hun samenwerking om carnaval toekomstbestendig, duurzaam en toegankelijk te houden. Het akkoord richt zich onder meer op duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en de betrokkenheid van vrijwilligers en jongeren. Wethouder Arnoud van Vliet noemt carnaval een feest dat mensen in Breda met elkaar verbindt. Het nieuwe akkoord moet bijdragen aan een gastvrij carnaval waar iedereen aan mee kan doen. De Bredase afdeling van de SP heeft een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Tijdens een ledenvergadering met ruim 40 aanwezigen kreeg het 7-koppige bestuur een mandaat voor de komende 2 jaar. De 28-jarige Joliene de Winter is gekozen als voorzitter. Opvallend is dat 4 van de 7 bestuursleden actief zijn binnen de jongerengroep van de partij. Volgens aftredend voorzitter Victor Zeclado laat het zien dat steeds meer jongeren zich aansluiten bij de SP. Ook ervaren bestuursleden blijven betrokken bij de afdeling.
1: Dan hebben we ook nog het weer. Het is bewolkt en er trekt regen over het land. Soms regent het even goed door. Later vanavond en vannacht gaat de regen in enkele buien over met tussendoor wat opklaringen. Morgenochtend breekt de zon even door en is het veelal droog. In de middag komen diverse buien waarbij ook onweer en windstoten mogelijk zijn. Tussen de buien door waait het ook fors uit zuidwestelijke richting. Kracht 4 tot en met 6. 16 tot 18 graden. Het is een frisse junidag.
2: Nou, en na regen komt zonneschijn. Dat hoorde je net al tijdens het weerbericht. Maar voor nu is het nog even niet zover. Want een algemene waarschuwing in Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland. Ja, daar kunnen stevige onweersbuien voorkomen. Dus let dan op als je de weg op gaat of bent. Files, er staan er eigenlijk maar een paar hier in de regio. Dat is de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-West. Daar 5 minuten heeft daar te maken met opruimwerkzaamheden. De weg is daar dan ook dicht. En verkeer richting Gorkum wordt via Breda en Waalwijk omgeleid over de A16, A59. En A27. En ook de andere kant uit, ja, daar is het iets heftiger. Gorkum-Rotterdam op diezelfde A15 dus. Tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht. Daar verlies je 1/2 uur van je tijd. Heeft daar te maken met de opruimwerkzaamheden. En 2 rijstroken, die zijn daar dicht. Verkeer wordt via Rotterdam, verkeer richting Rotterdam moet ik zeggen. Dat wordt omgeleid via Breda en Roosendaal. Via de A27, A59, A16. Omgekeerd rondje dus. Ook nog op het spoor 1-melding, want er rijden minder treinen tussen Maastricht, Heerlen en Aken Houtbaanhof. Dat heeft daar te maken met beperkingen in de materieel inzet. En dat duurt tot ongeveer 10:30 vanavond. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Het is in ieder geval lekker druk op de weg.
2: Ja, behoorlijk inderdaad.
1: Genoeg te doen. Dankjewel Maarten.
0: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Dat is heel lief, Ed. Dankjewel. Ah, super lief. Een plekje voor mij, voor jou, Ed Strooyaard. Ik heb een nieuwtje over Mr. Beast. Heel kort even voor de mensen die misschien geen idee hebben wie Mr. Beast is. Nou, Mr. Beast is iemand die heel veel YouTube-video's maakt. En dat doet hij niet zomaar, dat doet hij altijd met heel veel geld. Vooral, hij geeft tienduizenden euro's weg, 100.000 euro's en soms zelfs een miljoen euro. Hij heeft zijn eigen programma al op Prime Video. En het enige wat hij eigenlijk doet is gewoon heel veel geld weggeven. En hij doet ook challenges. Dan daagt hij zijn kijkers uit om een leuke challenge te doen. Daar kan hij een leuke video van maken. En dan geeft hij hun een prijs. Dat kan soms gewoon een geldbedrag zijn. Maar soms dus ook iets waardevols. Zo ook bij dit voorbeeld. Laatst had namelijk Mr. Beast, volgens mij een jaar terug als ik het goed heb, had hij de video win een privéjet en wie het laatste de privéjet aanraakt mag hem houden. Dat was het verhaal. Die video is gemaakt en iedereen die meedeed aan de video was een piloot. Het waren allemaal piloten en dan was de piloot die het laatste voorjet. Nou, je kent het. En vervolgens is dus die piloot, die heeft hem gewonnen. Was als laatste, had hij gewonnen, huilen, super blij, super tevreden. Nou komt er ineens, vorige week, 2 weken terug, komt het nieuws naar buiten dat die piloot, die dus dat vliegtuig heeft gewonnen, is opgepakt voor bij een internationaal drugsonderzoek in Paraguay. Nou, dit, je verzint het niet. Het klinkt bijna als een soort spannende Netflix film waar je meedoet aan een stomme YouTube video's en vervolgens wordt opgepakt omdat je met kilo's wiet aan boord wordt onderschept. Nou goed, gelukkig voor hem was het niet het vliegtuig dat hij had gewonnen, maar het was dus een ander vliegtuig waar hij als co-piloot aan boord was. En er was 260 kilo aan wiet gevonden. Een straatwaarde van miljoenen dollars. Deze piloot, die ook al bij de naam ging Captain Treasy, die is opgepakt en verhoord. Gelukkig voor hem wel weer snel vrijgelaten, omdat de politie dacht dat hij er niks mee te maken had. Goed, daar gaan we dan natuurlijk ook vooruit dat hij er niks mee te maken had. Maar die had dus gewoon 3 Amerikaanse passagiers bij hem in het vliegtuig zitten. Met dus miljoenen euro's aan wiet. Waar je dus de ene keer met je hand tegen het vliegtuig staat om even gewoon een leuk vliegtuigje te winnen. Hè? Dat doe je op je meest normale zaterdagochtend natuurlijk. Maar hij heeft het dus gewoon oprecht gedaan. En vervolgens, een jaar later, staat hij met zijn handen op het rug tegen een vliegtuig aangeduwd, omdat hij allemaal wiet in zijn vliegtuig had zitten. Ja, je verzint het niet. Het leven dat deze man leidt, ik ben heel benieuwd wat hij nog meer allemaal meemaakt. Want het kan niet een heel rustig leven zijn, lijkt mij zo. Maar goed, ik ben blij dat ik het in ieder geval niet ben. Laat mij maar lekker hier radio maken bij Breda Nu. Dat vind ik een stuk leuker en in ieder geval een stuk minder stressvol. Ik zou niet moeten weten wat er allemaal aan de hand gaat in zijn hoofd. We gaan weer lekker muziek draaien. Dit is NSYNC.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte. Watching.

Steel Good Grief hier bij het Studiecircus. En de show is bijna op zijn einde. Het is 8 minuten voor 8 uur. En ik wil het toch nog even ergens met je over hebben. We gaan namelijk naar voren kijken. We gaan naar voren kijken en niet zomaar naar voren, over een week. Waar staan we over een week? Dan ben ik namelijk weer hier bij Breda Nu in het Studiecircus. Wederom van 6 tot 8 voor jou te beluisteren. En ik wil een voorspelling met je gaan doen. Ik ga voorspellen wie er veel in het nieuws gaat zijn of veel op jouw feed gaat zijn de komende week. Aanstaande donderdag begint namelijk het WK voetbal. Mexico tegen Zuid-Afrika is dan de eerste wedstrijd. Die kun je al gaan kijken die donderdag. Als je een fanatieke supporter bent en je alle wedstrijden wil kijken, moet je dan voor de buis zitten. En ik denk dat niet Ronald Koeman veel in het nieuws gaat zijn. Niet Memphis Depay, niet Frenkie de Jong of één van de andere Nederlanders. Nee, ik denk dat de man die wij het meeste in het nieuws gaan zien de komende week Infantino is. Infantino, die kale baas van FIFA. Je kent hem wel. De ene zal er iets positiever over hem zijn dan de ander. Dat laat ik helemaal aan jullie. Maar ik denk dat hij gruwelijk veel in het nieuws gaat zijn de komende week. Over een week weten we het. Dan ga ik jullie vertellen of die inderdaad veel in het nieuws is geweest. Positief, negatief, dat weet ik nog allemaal niet. Ik vermoed dat die heel veel in het nieuws gaat zijn. We gaan het zien. We zien het volgende week. Ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren naar het Studiecircus vandaag. We knallen nog even lekker door met Purple Disco Machine. Deze blijft toch wel echt heel erg lekker. Dankjewel voor het luisteren. Dit is Dopamine.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelder.nl.

0: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. De internationale trainingsoperatie Interflex, waarbij 14 landen Oekraïnse militairen hebben opgeleid, gaat op kleinere schaal verder. Voor Nederland komt ermee een einde aan de missie. De trainingen gingen kort na de Russische invasie van Oekraïne van start. Militairen gaven hun Oekraïnse collega's les in onder meer schietvaardigheid en medische zorg. De missie werd geleid door het Verenigd Koninkrijk. In totaal kregen 63.000 Oekraïners een opleiding. De raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig gestaakt. Iran heeft via het staatspersbureau Fars aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Israël is op zijn beurt bereid het bombarderen van Iraanse doelen te staken. Gisteravond stuurde Iran raketten af op luchtmachtbasis Nevatim en Tel Nof. Israël antwoordde vandaag met aanvallen op centraal en westelijk Iran. De gevangene die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder twee vrouwen vermoord. Hugo TQ, een 44-jarige man uit Portugal, doodde in 2005 zijn zwangere ex-vriendin in Engeland. In 2020 vermoorde hij de 26-jarige Laura Schreurs uit het Limburgse Blerik. De gevangenismedewerkster hield hij urenlang vast in zijn cel, waarbij hij haar in een wurggreep nam en stak met een scherp voorwerp. Nintendo betaalt 35 miljoen euro in een schikking in de rechtszaak over defecte controllers van de Switch-spelcomputer. De zaak was door een Franse consumentenorganisatie aangespannen vanwege problemen met joysticks die uit zichzelf bewegingen registreren. Nintendo wist zelf al langer van het probleem, maar informeerde consumenten daar niet tijdig over. Daardoor kochten veel gebruikers onnodig nieuwe controllers. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
4: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, yeah.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
2: There's a place in this old town.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In Breda is de straatprijs van de postcode loterij voor de tweede keer in 2 jaar gevallen op postcode 4818RL. Vrijdag kregen 48 winnaars maar liefst 1,6 miljoen euro te verdelen. Goed voor 25.000 euro per lot. Een van de gelukkigen, Agneta, won ook een nieuwe BMW. De sfeer aan de Boeimeerhof is ongekend. Iedereen viert het feest samen. De concertreeks Brandparkies in Bergen-op-Zoom, Breda en Dordrecht gaan dit jaar niet door. De organisatie neemt de tijd om te onderzoeken hoe het evenement in de toekomst toegankelijk en duurzaam kan blijven. Brandparkies is al meer dan 25 jaar een populair openluchtconcert in stadsparken. Dit jaar lukte het niet om de financiering en organisatie rond te krijgen. De stijgende kosten en afgenomen subsidies maken het lastig. In de komende periode gaat de organisatie in gesprek met gemeenten en partners om het evenement volgend jaar weer te realiseren. 4 automobilisten moesten zaterdagochtend hun rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Ze reden veel te snel over de A16 bij Prinsenbeek. De chauffeurs waren op weg om een bruid op te halen voor een bruiloft. Allen overschreden de maximumsnelheid met ruim 50 km per uur. De snelste reed 158 km per uur, waar 100 km per uur is toegestaan. Een woordvoerder van de verkeerspolitie meldt dat zij regelmatig overlast ervaren door trouwstoeten in het verkeer. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl

0: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Israël heropent twee belangrijke grensovergangen naar Gaza, meldt de Israëlische overheid. Deze werden gesloten nadat Iran gisteren nieuwe aanvallen uitvoerde op Israël. Hulporganisaties reageerden bezorgd op de sluiting, omdat er hierdoor geen hulpgoederen konden worden geleverd in het Palestijnse gebied. Grensovergang Kerem Shalom heropent morgen voor de geleidelijke binnenkomst van humanitaire hulp. Ook de grensovergang bij Rafah gaat weer open. Frankrijk en Duitsland stoppen met de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig. Het FCAS straaljagerproject was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten. Het doel was om de nieuwe gevechtsvliegtuigen in 2040 in de lucht te hebben. Maar vandaag maakten bondskanselier Merz en president Macron bekend dat het project wordt beëindigd. Er is 9 jaar gewerkt aan de voorbereiding. De internationale trainingsoperatie Interflex, waarbij 14 landen Oekraïnse militairen hebben opgeleid, gaat op kleinere schaal verder. Voor Nederland komt daarmee een einde aan de missie. De trainingen gingen kort na de Russische invasie van Oekraïne van start. Militairen gaven hun Oekraïense collega's les in onder meer schietvaardigheid en medische zorg. De missie werd geleid door het Verenigd Koninkrijk. In totaal kregen 63.000 Oekraïners een opleiding. En voetbalsupporters uit Afrikaanse landen dreigen het WK in de Verenigde Staten te moeten missen. Door de strenge Amerikaanse visumregels komen veel fans de VS niet in. Voor het WK ondervinden Algerije, Tunesië, Ivoorkust, Kaapverdië en Senegal daar hinder van. Het anti-immigratiebeleid van president Trump raakt ook deelnemers aan het toernooi. Zo is het visum van de Somalische scheidsrechter Omar Artan geweigerd, waardoor hij het land niet binnenkwam. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In Breda is de straatprijs van de postcode loterij voor de tweede keer in 2 jaar gevallen op postcode 48.

0: 18 RL. Vrijdag kregen 48 winnaars maar liefst 1,6 miljoen euro te verdelen. Goed voor 25.000 euro per lot. Een van de gelukkigen, Agneta, won ook een nieuwe BMW. De sfeer aan de Boeimeerhof is ongekend. Iedereen viert het feest samen. De gemeente Etten-Leur gaat niet in beroep tegen de ongegrond verklaring van haar bezwaar tegen de spitssluiting in Prinsenbeek. De onafhankelijke commissie bezwaarschriften van Breda oordeelde half april dat het bezwaar ongegrond was. Etten-Leur ziet weinig kans op succes bij verdere juridische stappen. Vier automobilisten moesten zaterdagochtend hun rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Ze reden veel te snel over de A16 bij Prinsenbeek. De chauffeurs waren op weg om een bruid op te halen voor een bruiloft. Allen overschreden de maximumsnelheid met ruim 50 km per uur. De snelste reed 158 km per uur, waar 100 km per uur is toegestaan. Een woordvoerder van de verkeerspolitie meldt dat zij regelmatig overlast ervaren door trouwstoeten in het verkeer. Tot zover de brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die dat nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar... het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
7: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
8: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Israël heropent 2 belangrijke grensovergangen naar Gaza, meldt de Israëlische overheid. Deze werden gesloten nadat Iran gisteren nieuwe aanvallen uitvoerde op Israël. Hulporganisaties reageerden bezorgd op de sluiting, omdat er hierdoor geen hulpgoederen konden worden geleverd in het Palestijnse gebied. Grensovergang Kerem Shalom heropent morgen voor de geleidelijke binnenkomst van humanitaire hulp. Ook de grensovergang bij Rafah gaat weer open. Frankrijk en Duitsland stoppen met de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig. Het FCAS straaljagerproject was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten. Het doel was om de nieuwe gevechtsvliegtuigen in 2040 in de lucht te hebben. Maar vandaag maakten bondskanselier Merz en president Macron bekend dat het project wordt beëindigd. Er is 9 jaar gewerkt aan de voorbereiding. De kledinglijn die een van de kunstrovers van de Gouden Helm in Assen heeft opgericht vanuit de gevangenis is in 3 dagen uitverkocht. De webshop met petten en t-shirts met daarop de gestolen Gouden Helm meldt tijdelijk te pauzeren om een nieuwe inventaris op te bouwen. Partijen in de Tweede Kamer vragen ondertussen of een webshop runnen vanuit de gevangenis niet verboden moet worden. Douglas W., die veroordeeld is tot 4 jaar cel, heeft nooit willen verklaren over zijn aandeel in de kunstroof. En voetbalsupporters uit Afrikaanse landen dreigen het WK in de Verenigde Staten te moeten missen. Door de strenge Amerikaanse visumregels komen veel fans de VS niet in. Voor het WK ondervinden Algerije, Tunesië, Ivoorkust, Kaapverdië en Senegal daar hinder van. Het anti-immigratiebeleid van president Trump raakt ook deelnemers aan het toernooi. Zo is het visum van de Somalische scheidsrechter Omar Artan geweigerd, waardoor hij het land niet binnenkwam. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
11: de Simfo Experience met Ad van Loon. Elke week te beluisteren op diverse radiostations. Check facebook.com/Simfo Experience.
12: facebook.com/Simfo Experience.

Welkom bij de Simpo Experience. Vandaag aflevering 575. Met straks in het tweede uur interview met Robert-Jan Stips. Ook wel de tovenaar van de Nederpop genoemd. Toetsentovenaar van Super Sister, maar ook van de Lids natuurlijk. En ook nog een tijdje bij de Grondelieren gezeten, een aantal jaren. Nou, ik sprak onlangs met hem en dat interview kun je straks in de tweede uur beluisteren. Met muziek van de oude Super Sister en natuurlijk van de nieuwe Super Sister. Want tegenwoordig zit ook Rinus Gerritsen bij Robert-Jan Stips, de Super Sister, als bassist. En Leo Klaassen is de drummer van dienst. Daarover straks in de tweede uur meer. We begonnen met The Boys. Op 10 juni 1972 kwam Give Up Your Guns met dat mooie outro. Binnen op 25 in de daverende 30. Op de B-kant staat Timothy, een eerste Amerikaanse single. Give Up Your Guns bereikt op 1 juli 1972 de vijfde plaats. De Boys komen uit Wilkes Bar in Pennsylvania. De groep bestaat uit zanger Billy Kelly, drummer Chris Hanlon, bassist Gerry Lutzik en de gitaristen Fran Brozena en Carl Siracuse. Rupert Holmes is hun componist en arrangeur trouwens. Ook niet de minste. De Paradox Twin is een uitstekende band uit Engeland. Onder leiding van Danny Sorrell. Die zingt, toetsen speelt en gitaar. Verder nog drummer Graham Brown. En Sarah Bailey is de uitstekende zangeres. En het album van de Paradox Twin heet The Romance of New Dimensions. En daar staan prachtige dingen op. Vandaag draai ik Null the System.

Een meesterwerk. Zo mag je dit toch wel betitelen. Awaken van het album Going for the One van Yes uit 1977. 8 juni van het jaar 1974 stapte Rick Wakeman op bij Yes om aan een solo carrière te beginnen. Omdat hij niet echt helemaal super van de grond komt, zit hij binnen 2 jaar weer achter de toetsen bij de symfonische rockgroep en maakt het fantastische album Going for the One met dit meesterwerk erop, Awaken, wat ooit een eerste titel kreeg, Eastern Numbers. En ik heb een cd waar dat Eastern Numbers, de early version of Awaken, opstaat. Nou, de volledige versie van Awaken prefereer ik trouwens, maar ja, wat fantastisch. En een fantastische Rick Wakeman. Het nummer werd geschreven door Anderson en Howe. En het was in de beste bezetting die Yes ooit heeft gehad, volgens mij. Met John Anderson op zang, Chris Squire op bas, Steve Howe op gitaar, Alan White op drums en Rick Wakeman op toetsen. Nou, die mijlpaal uit de symfonische rock, die moest natuurlijk ook nog eens een keer voorbij komen. De Friese band Trion bestaat uit Menno Boonsma op drums en zang, Eddie Mulder op gitaar en basgitaar, kennen we natuurlijk ook van Leap Day en van zijn solowerk, en Edo Spanninga op toetsen. 13 jaar geleden verscheen een laatste album, dat was Funfair Fantasy, en nu is er een nieuw album, dat heet Cera Tempo, en het is prachtige symfonische rock uit Friesland, uit Nederland dus. Van het album een nummer waarop gezongen wordt, het meeste van het album is instrumentaal, en de zang wordt verzorgd door Menno Boonsma en het nummer heet Red Dust. Hier is Trion.

0: Dave Bainbridge. Een mooie album uit 2014. Celestial Fire. Ik ken hem natuurlijk ook als de man van Iona. En op dit album speelt hij toetsen, gitaar, bouzouki, mandoline, percussie en hij doet ook nog achtergrondzang. En verder haalde hij toch al wat behoorlijk wat rasmuzikanten bij elkaar om dit album op te nemen. Zoals Randy George op bas, Colin Leijenaar op slagwerk, fluitist en Ierse doedelzakspeler Troy Donnelly, Sally Meneer ook op zang, Frank Van Essen op violen en strijkers. Ja, en dan hebben we de meest belangrijke eigenlijk wel gehad. En het is een hartstikke mooi album. En het toetsenwerk wat hij zelf verzorgde deed me een beetje denken aan Keith Emerson. Prachtige nummer. Love Remains draaide van dat hele mooie album. Een paar jaar geleden maakte hij ook al weer zo'n fantastisch mooi album met hier en daar ook al wat folk-invloeden. Maar dat is wel mooi trouwens. Goed, tijd voor het standaardalbum van de maand. Dat zit deze keer in het eerste uur vanwege het interview wat je straks kunt horen met Robert-Jan Stips.
1: Dit is het standaardalbum van de maand.
0: Ja, en ik was vorige week bij een concert van Steve Hackett. Het laatste concert in een tournee. En dat vond plaats in Tivoli-Vredenburg trouwens. Een zaal met een fantastische akoestiek. En ik was weer helemaal flabbergasted door de gitaarkwaliteiten van Steve Hackett en zijn geweldige band trouwens. Ik denk, nou ja, een standaardalbum. Voyage of the Acolyte is al een keer een standaardalbum geweest. Uit 1975, maar in 1971 maakte hij zijn album Spectral Mornings. En volgens velen is dat misschien wel het beste album wat hij ooit heeft gemaakt. Maar goed, dat is natuurlijk heel subjectief. Nou, een van de nummers die hij ook speelde tijdens het concert in Utrecht was Every Day. Dat doet hij bijna elk optreden doet hij dat. En dat staat ook op Spectral Mornings. En die ga ik nu voor je draaien.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. In de Duitse stad Reutlingen heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een onderstation van het elektriciteitsnetwerk. Daardoor zitten zo'n 30.000 mensen zonder stroom. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk gaat om brandstichting, mogelijk zelfs om terrorisme. Het is nog niet duidelijk wanneer de stroomstoring is opgelost. Vannacht wordt er gebruik gemaakt van een noodstroompunt waar mensen hun telefoon kunnen opladen of babyvoeding kunnen opwarmen. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio-nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
5: Elke week hoor je op dit radiostation de beste symfonische en progressieve rock van de afgelopen decennia. In de Symfo Experience met...

0: Welkom bij de Symfolk Experience deel 2. En dat staat grotendeels in het teken van het interview wat ik had met Robert-Jan Stips, de leading man van Super Sister. En ik praatte onlangs met hem over het verleden van Super Sister, zijn muzikale carrière, maar ook over de huidige Super Sister. En dat interview kun je nu gaan luisteren. En het wordt afgewisseld met nummers uit het verleden van Super Sister, maar ook van hun meest recente albums. Aan de telefoon hebben we een van de toppers uit de nederpopgeschiedenis, als ik het zo mag noemen. Robert-Jan Stips. Ja, de mensen die opgegroeid zijn in de jaren 70, die zullen hem ongetwijfeld zeker kennen van een van Nederlands topbands toen de tijd, Super Sister. Maar hij is nog steeds actief. Hij heeft bij Golden Earring gezeten, bij Sweet the Buster, en hij zit nog steeds bij de Nits volgens mij. Kortom, een allround muzikant. Hij hangt nu aan de telefoon. Robert-Jan, goeiedag.
1: Hallo.
0: Ja, er is ooit een documentaire over jou gemaakt. En toen kreeg jij een veelbelovende titel mee.
1: Ja. Die noemden ze de tovenaar van de nederpop.
0: Ja, dat klopt natuurlijk ook, omdat ze het vaak hebben over toetsentovenaars. En dat ben jij natuurlijk nog steeds, hè?
1: Ik hou me behoorlijk bezig met toetsen. En ja, ik probeer wel anders te klinken dan anderen. En dat vind ik wel een voorwaarde als muzikant, dat je wel herkenbaar bent.
0: Ja, wat mij nog bij is gebleven van, in ieder geval ook Present van Nancy en Pudding van gisteren, het Van Visa-orgel, of Van Visa-orgel, wat jij gebruikte. En ook wel de elektrische piano, hè?
1: Ja. Ja, met Super Sister. Want men denkt dat ze toen ook synthesizers hadden.
0: Zo. Nee, dat was nog niet, hè?
1: Nee, hadden we nog helemaal niet. Nou, dus, er stond soms een soort van synthesizertje in de studio waar we dan een plaat opnamen.
0: Ja.
1: En daar maakt hij dan ook wel eens gebruik van. Het echte synthesizerwerk is pas veel, veel later gekomen. Maar dat was juist het leuke, vond ik ook, om met zo'n Grafisa-orgel echt alles eruit te halen wat er maar uit te halen viel.
0: Ja, en natuurlijk was ook het Hammond-orgel. Heb je dat nooit gebruikt?
1: Nou, daar was ik eerst een soort van tegenstander van.
0: En waarom, Robert-Jan?
1: Omdat ik... ik vond, wij maakten geen soulmuziek en geen funk.
0: Nee.
1: En Hammond viel een beetje in die hoek. En ik bedoel, later ben ik daar natuurlijk gewoon heel, heel anders over gaan denken. Maar ja, het is, als jonge muzikant neem je toch een soort stelling in van... nee, dat doe ik niet. Dat moet ik niet.
0: Nee.
1: En ik had ook iets met Hammond van dat het me te veel nog aan Cor Stijn deed denken.
0: Ja, dat klopt. En Klaus Wunderlich.
1: Ja, precies. Ja.
0: Die, hè?
1: En ik dacht, nee, ik wil gewoon een ander geluid maken. En die Farfisa is heel straight, heel kaal eigenlijk.
0: Ja, klopt. Maar de Hammond, die werd in de popmuziek ook wel veel gebruikt. Want ik kan me herinneren, de organist van Deep Purple, John Lord, en ook Keith Emerson van Emerson, Lake & Palmer, waarschijnlijk jou ook niet onbekend.
1: Ja,
0: die
1: zeker,
0: gebruikte
1: hem
0: ook veelvuldig. Dus.
1: Ja. Maar ja, het was nogal gebruikelijk om als toetsenman op Hammond te spelen. Dus ik wou wat anders.
0: Maar was jij een van de eerste dan die op Farfisa speelde? Of op Farfisa, hoe heet het?
1: Farfisa, een Italiaans...
0: Oh, Italiaans. Farfisa orgel speelde. Want dat gebeurde toen een tijd niet zoveel, hè?
1: Kijk, een van mijn voorbeelden was natuurlijk Mike Rutledge van Soft Machine.
0: Ja, zeker.
1: En die speelde ook niet echt op Hammond. Die had ook een ander soort orgel. Ook zonder Leslie. Want ja, een heleboel mensen, zodra je een orgel op een Leslie zet, dus zo'n ronddraaiende speaker is dat,
0: ja.
1: Dan gaat het al gauw op Hammond lijken.
0: Oké.
1: Maar dus dat had ik had geen echte Leslie, dus ik had een elektronische. Het was allemaal net even anders dan alle andere keyboard mensen klonken.
0: En dat
1: is wel wat ik wilde.
0: Ja, maar wanneer ben je dan als toetsentovenaar van Nederland dan van de nederpop de synthesizer gaan gebruiken?
1: Toen de Iering mij vroeg om mee te spelen.
0: 74 is dat geweest, hè?
1: Ja.
0: Je hebt van 74 tot 76 bij de Golden Earring gezeten.
1: Ja, ja. Dat was het moment dat Super Sister ophield te bestaan.
0: Ja.
1: En we waren al dik bevriend met elkaar, Super Sister en de Earring.
0: Ja. Ook allebei uit Den Haag, hè, natuurlijk.
1: Ja, ja. En er kwamen... Kijk, in 1967 waren er 3500 bandjes in Den Haag.
0: Ja, ja, dat weet ik, dat weet ik.
1: Wij kenden elkaar goed. En toen ze mij vroegen, toen zeiden ze van... Ja, dan moet je wel... willen we wel heel graag... dat je de Moog Synthesizer speelt.
0: Ja.
1: Dus dat moest ik toen binnen 14 dagen... En het Earring repertoire en de Moog Synthesizer even... snel eigen maken.
0: Ja, dat klopt. Want ik kan me herinneren dat met name die LP's ook trouwens nog in de kast staan. Switch and To The Hilt, daarop kreeg de Earring een wat meer symfonische rockgeluid.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat was natuurlijk ook omdat jij erbij zat als toetsentovenaar.
1: Ja, ja. Ja, want toen wilden ze ook... ze vroegen mij erbij ter verbreding van het geluid, maar ook... om een soort nieuwe muzikale impuls ook eventueel te veroorzaken. En of waar ze al naar op zoek waren. En dat was natuurlijk ontzettend leuk. Want ze waren ontzettend groot in Amerika toen met Radar Love.
0: Ja, klopt.
1: Maar, en niemand verwachtte eigenlijk dat ze meteen na Radar Love een andere richting uit wilden. Dus dat bracht ook nu al een soort van... problemen, maar ook een hoop creativiteit teweeg.

0: De Symfo Experience. Elke week de beste symfonische rock van toen en nu met Ad van Loon.
1: Ja. Natuurlijk door de jaren heen ook bij de NITS nog behoorlijk actief geweest. En nog steeds, denk ik.
2: Nog steeds, ja.
1: Ik zag laatst een documentaire met Henk Hofstede, toevallig op tv.
2: Ja,
1: Mooie
2: volle zalen.
1: Volle zalen, ja. Ik had het programma nog nooit gezien, maar ik ga er nu meer naar kijken. En ik ga er met Henk Hofstede ook nog even nakijken.
2: Dat is leuk, hoor. Ja.
1: Want ik was ook wel een beetje een NITS-fan. Ik heb de NITS ook diverse keren live mogen aanschouwen. Vooral in een beginperiode. Dus ja, daar zit je ook nog steeds in. Maar je hebt nog geen plan om met pensioen te gaan?
2: Nee. Ik zou niet willen.
1: Je zou het niet kunnen missen. Maar dat is toch wel een beetje muzikanten eigen. Hè? De mensen die kunnen eigenlijk niet stoppen met optreden. Ik zag van de week nog iets van John Anderson, de oudzanger van Yes. Die treedt nog steeds op met een jonge muzikanten, Geeks. En dan denk ik van, en hij zingt nog net als vroeger bijna. Misschien iets lager. Ja. Je kent ongetwijfeld Yes ook. Een van de grote topbands in de jaren 70, Symfo-geschiedenis. En dan denk ik, die kunnen niet stoppen. B.B. King stopt met z'n 92 ook nog op het podium.
2: Ja, precies. Waarom zou je stoppen? Ik bedoel,
1: je moet voor mij helemaal niet stoppen. Ik denk dat het ook heel goed is dat die oudere muzikanten ook blijven musiceren en blijven optreden.
2: Ik denk als je voelt van, nou, ik heb eigenlijk niks meer te vertellen, of ik ga alleen maar mezelf herhalen, dan is het misschien wel goed om te stoppen.
1: Ja, dat klopt. Maar dat voorbeeld ligt er natuurlijk. Ik ben een aantal jaar geleden naar Genesis geweest met Phil Collins, die met een kruk het podium opkwam. En in een soort fauteuil liggend zijn zangpartij te bedden bracht. Nog steeds wel een grote bühnepersoonlijkheid. En een aantal maanden later konden we aan het optreden in O2 in Londen, dat hij er toch mee zou stoppen met optreden, omdat hij het fysiek niet meer op kan brengen.
2: Ja, het moet natuurlijk geen zielige vertoning worden.
1: Nee, klopt.
2: Dan kan je gewoon beter thuis muziek maken.
1: Ja, klopt helemaal. Nou hebben jullie natuurlijk met Super Sister een glansrijke carrière gehad voor mij in de jaren 70. Want voor mij werden jullie albums heel veel verkocht, hè?
2: We waren in ieder geval behoorlijk populair. En voor, zeg maar, de toch redelijk alternatieve muziek die we maakten, verkochten we er heel veel van. Ja.
1: Wat mij altijd opviel was toch een beetje symfonische inslag in de beginperiode ook al, maar ook wel wat invloeden van Frank Zappa. Klopt dat?
2: Ja, in ieder geval qua mentaliteit en humor.
1: Die had wel humor, ja, dat kun je wel stellen. Maar jullie hebben waarschijnlijk ook, jullie hadden waarschijnlijk ook Haagse humor.
2: Ja, nou ja, dat kan je wel aan die muziek horen. En ik vind ook wel dat, bijvoorbeeld met de NITS hebben we ook gewoon humor in de muziek. Maar het is niet lachen, gieren, brullen. Maar je voelt een soort van licht ontvlambare humor erin.
1: Ja, klopt. Ik draaide afgelopen week in mijn programma draaide ik Judy Goes on a Holiday. Dat loopt dan over in een aantal kortere stukken. Waaronder Corporation Combo Boys. Dat heeft ook wel humor, hè? Dat soort nummers. Ja, een beetje a cappella gezongen. Het duurt maar een minuut.
2: Ja, en dus ook een kleine, hele kleine ode aan Frank Zappa. Want het eindigt met We Listen With Attention to the Mothers of Invention.
1: Ja, dat klopt helemaal. Ja. En daarna volgt dan ook nog een hele mooie uitvoering, vind ik, van jullie grote hit She Was Naked. Ik vind dat nog steeds een tijdloos nummer. Ik bedoel, soms hoor je muziek uit de jaren 70 denken van, nou, ik vind het een beetje gedateerd. Maar ik vind met She Was Naked, het is vibrerend, viraal, vanaf de eerste tonen en dan met die mooie apotheose, die mooie climax waarin jullie versnellen. Het begint als een ballad en het eindigt als een popnummer.
2: Ja, dus zal ik eens vertellen hoe dat ontstaan is?
1: Ja, vertel eens. Ja, dan wou ik je net vragen.
2: we kwamen uit een soort underground situatie.
1: Ja.
2: We noemden ons Sweet OK Super Sister en dan heb ik het over zeg maar 1967.
1: Ja, eind 60 jaren. Ja.
2: 66, 67. En waar we ons mee bezig hielden, was met sacrale manifestaties en rookbommen en polonaises door de zaal. Het was een en al gekkigheid. En we wisten niet eens wie er nou precies in de groep zaten. Ja. Soms gingen we met 20 man op pad.
1: Okay.
2: En, maar toen in 1969, toen zei vier muzikanten ervan van nou, we willen toch wel wat serieuzer echt op de muziek gaan focussen. En toen zijn we aan de slag gegaan en toen werden we benaderd door de manager van groep 1850. Ja. Ik weet niet of je dat nog...
1: Ja, Mother No Head. Ja, zeker. Ja.
2: Die wilde graag een single met ons opnemen, want zij hadden net inderdaad Mother No Head als hit gehad. En dus ze gingen een eigen label oprichten.
1: Oké.
2: Okay. Ja, en vroegen ze ons een single op te nemen. Ze kwamen naar onze oefenruimte. En ze zeiden van, ja, dat ene mooie stukje. Want we speelden toen series.
1: Ja.
2: Met allemaal stukjes achter elkaar. Hele verschillende, met improvisaties ook. En zeiden ze, ja, dat ene mooie stukje, dat willen we graag opnemen. En zeiden wij ook, ja, nou, we willen heel graag een single opnemen, maar niet alleen maar dat mooie stukje. Want wij hadden veel meer gedacht aan een lekker up-tempo scheurend stuk.
1: Ja.
2: Met Dona Nobis Pacem. En daar hebben we toen echt over onderhandeld.
1: Oh, met 1850, met groep 1850.
2: Ja, van de, en toen zijn we, als goede Nederlanders, zijn we tot een soort polderoplossing gekomen.
1: Poldermodel.
2: Zeiden we, oké, dan beginnen we met dat mooie langzame stukje. En dan schakelen we opeens om naar dat pittige stuk met Dona Nobis Pacem.
1: Ja, en eigenlijk is het, dan vond ik toen de tijd al bijzonder, dat die radiostations Veronica en Noordzee dat nummer toch hebben opgepikt. Ondanks dat het eigenlijk helemaal misschien voor die tijd niet zo radiovriendelijk was.
2: Nee, daarom. We waren ook verbaasd. Hooglijk verbaasd dat we sowieso opeens uit die transistorradiootjes kwamen. En dat we ook nog de top 40 in geblazen werden.
1: Top 10 volgens mij.
2: We hebben net de top 10 niet gehaald.
1: Oh, net niet gehaald. Maar mee dat wij hierover praten, Robert-Jan, dan schiet mij ineens te binnen dat er wel meer nummers waren die Veronica oppikte, waarvan je zegt van nou, dit is eigenlijk helemaal niet radiovriendelijk, maar doordat zij zoveel draaiden, werden het grote hits.
2: Ja.
1: Dus ze waren echt wel trendsetter in de muziekwereld voor de Nederlandse, voor de ontwikkeling van de Nederlandse muziek op allerlei fronten. Hè? Ook smartlappen, maar ook popmuziek, BZN, palingpop, noem het dan maar op. Ze zijn trendsetter geweest wat dat betreft.
2: Ja, zonder Veronica.
1: Was het niet gelukt waarschijnlijk.
2: Heel anders gelopen, ja.
1: Ja, klopt. Ja.

0: Maar dan even toch naar die tijd met Goldiering. Michiel Scherzen ken je uit die tijd.
1: Ja.
0: Het heeft toen maar 2 jaar geduurd. Waarom ben je toen toch weer uit de band gestapt?
1: Omdat ik merkte... Kijk, met de band ging het hartstikke goed. We speelden met ontzettend veel plezier. En we waren bovendien waren we echt gewoon een hele goede band samen.
0: Ja, klopt.
1: Maar... Kijk, zij zaten natuurlijk in de situatie dat ze hadden Ray the Love gehad in Amerika.
0: Ja.
1: En daar waren ze ontzettend groot mee. Gewoon de tours die ik met hun heb gedaan. Ik heb iets van mijn 4 tours en van elk voor 2 tot 3 maanden gedaan in de States. En de Amerikaanse tak. Dus de managers en alles, de boekers daar, en de platenmaatschappij, die willen dan weer een tweede Ray the Love.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar de groep...
0: Had daar geen zin in.
1: Nee, die hadden mij erbij gevraagd om een andere richting uit te gaan. En dat vond ik ook heel dapper van ze.
0: Ja.
1: Maar dat hebben we ook wel gedaan, want ik bedoel... De plaat die we echt met z'n allen gemaakt hebben, To The Hill.
0: Ja.
1: Dat was echt een ander soort plaat.
0: Ja, klopt. Ik heb hem nog op vinyl in de kast staan. En ik heb gisteravond nog een plaatkrant gedraaid. En het was echt de symfonische Goldiering.
1: Ja, ja.
0: Met belangrijke toetsenbijdragen, ook van jou.
1: Ja, ze vroegen mij ook om strijkers te schrijven en zo. En dus allemaal dingen die ze nog niet zo erg gedaan hadden daarvoor.
0: Maar, daarna ben je er toch uitgegaan? Of in goed overleg waarschijnlijk?
1: Omdat ik merkte... Dat

0: Met de band Earring ging het hartstikke goed, maar met het bedrijf Earring
1: ging het gewoon
0: minder goed.
1: Ja.
0: De tours in Amerika, de laatste tour die we deden, die was echt duidelijk minder bezocht dan daarvoor. En dat kwam toch omdat ze niet meer op hetzelfde pad zaten als met Radar Love, als met Moonten.
1: Ja.
0: Maar
1: dat was toch ook eigenlijk wel een trendsetter album eigenlijk, want dat was ook uitgesponnen lange nummers. Candy's Going Bad, nog een aantal. Radar Love natuurlijk, de lange versie.
0: Ja. Ja, we speelden natuurlijk al die nummers en die speelde ik ook met veel plezier. Maar ik merkte zelf van dat in ieder geval mijn bijdrage niet de meest commerciële was.
1: Nee.
0: En ik begon een beetje te merken dat zij daar eigenlijk een beetje door in de moeilijkheden kwamen met die Amerikaanse managers en alles.
1: Ja.
0: Dus ik heb op een gegeven moment in Amerika al gezegd van jongens, ik vind het ontzettend leuk om te spelen en wat we doen. Maar volgens mij kunnen jullie toch uiteindelijk beter gewoon met z'n vieren gewoon doorgaan.
1: Ja, ja.
0: En toch weer even een stap terug doen naar waar je mee bezig was.
1: En toen ben je de reunie met Super Sister op gaan zetten?
0: Dus dat was veel later.
1: Veel later, dus, toch?
0: Maar,
1: jouw carrière is zo veelomvattend dat we eigenlijk 2 uur zouden kunnen vullen met praten daarover. Maar ik wil eigenlijk toe naar toch even naar de nits en naar jouw nieuwe bezetting met Ridders Gerrits en Leon Klaassen. Ja. De nits was natuurlijk, hoe kwam dat op je pad? Ben je gevraagd of heb je jezelf aangeboden aan Henk Hofstede en consorten?
0: Tijdens de Earring en tijdens Sweet the Buster ben ik begonnen met produceren. En gewoon gezegd van wie met mij de studio in wil als producer. Je moet maar een cassette opsturen of zo. Toen kreeg ik inderdaad een aantal cassettes toegestuurd, waaronder Grupo Sportivo.
1: Ja.
0: Maar ook de Nits.
1: Ja.
0: En dat vonden we zo leuk. Daar zijn we meteen kennis gemaakt. En met we bedoel ik dan ook mijn zakelijke partner, die nu ook manager van de Nits is.
1: Ja.
0: We zijn naar Paradiso gegaan, daar speelden ze. En zijn we gelijk naar de kleedkamer gegaan van dit vinden we zo ontzettend leuk. We gaan proberen bij CBS een platendeal te krijgen. En dat is gelukt.
1: Ja, en dan valt het me op dat het dan toch een parallel is met jouw Super Sister carrière. Dat het de Nits ook anders was dan de eigen tijdse popmuziek van die tijd.
0: Ja, ik hou wel van eigenwijze.
1: Nee, maar dat siert jou. Ja. Maar ik denk dat Henk Hofstede dat ook wel heeft. En de andere leden van de band
0: zeker,
1: ook.
0: Ja, Rob Kloet ook natuurlijk.
1: Ja, maar ze hebben natuurlijk hele prachtige dingen gemaakt in die tijd. Ja. Ik herinner me nog, ik heb hem op CD, het live CD. Ja, Adieu Sweet Bahnhof en zo. Ja, dat vond ik, was voor mij echt kippenvel. En in de Dutch Mountains, Neskio. Het was natuurlijk top neptelpop, als ik het zo mag noemen.
0: Ja.
1: En ook muzikaal erg goed.
0: Ja,
1: geen deuntjes, maar gewoon mooie songs.
0: Ja, en ik vond ook de Nits, toen ik ze leerde kennen, toen waren ze eigenlijk nog heel anders bezig. Met een soort Mondriaan pop, vond ik.
1: Ja.
0: Van die hele kort af, hele strenge new wave muziek.
1: Ja.
0: En dat vond ik toen heel spannend. En later toen ik erbij ben gaan spelen, toen maakten we opeens inderdaad een switch naar naar Neskio.
1: Je had het over New Wave. En dat schoot ineens binnen de eerste hit van de Nis. Was Toet de Reagatie. Dat was natuurlijk New Wave.
0: Ja. En dat was voor mij de eerste sessie die we toen organiseerden. Gezamenlijk.
1: Ja.
0: En dat daarvan zei CBS van jullie mogen 5 nummers opnemen. Maar één daarvan moet wel een hit zijn.
1: Ja, dat was Toet de Reagatie.
0: En anders kan je het weer vergeten.
1: Dat was Toet de Reagatie.
0: Ja, dus daar hebben we echt aan gewerkt. Omdat,
1: het was ook wel een mooie samen. Het was ook een beetje synthesizer pop, vond ik. New Wave.
0: Ja.
1: Paste wel dat tijdsbeeld. Paste wel 1979 voor mij even uit mijn hoofd. 1980 was het toen?
0: 80, ja.
1: 80, ja, zie je wel.
0: Ja.
1: De NITS is natuurlijk nog steeds actief. En ik heb begrepen uit het interview bij volle zalen, in volle zalen, dat Henk Hofstede ook nog wel even doorgaan met optreden.

0: De nieuwe samenstelling wil ik dan toch naartoe van Super Sister met Ridder Scherzen. Nou, jullie waren goede maatjes gebleven uit de Iering-tijd. Leon Kaarsen kende je nog van Sweet the Buster. Hoe kwam dan de nieuwe line-up, zoals die er nu is, hoe kwam die tot stand? Hebben jullie elkaar gevonden?
1: Ja, het was naar aanleiding van waar je net mee begon, met de tovenaar van de Nederpop, die documentaire.
0: Is dat het begin geweest?
1: Ja, dat was in 2018, zeg maar.
0: Ja.
1: Toen kwamen mensen van Uur van de Wolf naar me toe. En die vroegen of ik het leuk vond om, als zij een documentaire gingen maken over... Ja, wat bleek, wat ik zou gaan doen, was proberen nieuwe, oude Super Sister muziek te schrijven.
0: Ja.
1: Gewoon kijken of dat nog in me zat.
0: Ja.
1: En dat was een ontzettend leuk project. Dat heb ik met allemaal muzikale vrienden en vriendinnen opgenomen in een strandtent in Den Haag. En daar is een cd uitgevoerd gekomen, Retjes Revers.
0: Maar daarvoor was er al een gewoon album, Nancy Never Knew. En het was natuurlijk ook wel een beetje het Super Sister geluid, 2.0.
1: Ja, Nancy Never Knew hebben we vorig jaar gemaakt.
0: Ja, vorig jaar.
1: En dat is echt met het trio, met Rinus en Leon en ik.
0: Ja.
1: Die documentaire speelde iets met 13 man of zo.
0: Ja.
1: En daar is heel langzaam een soort clubband uit ontstaan. Die uiteindelijk geëindigd is in het trio met Rinus en Leon.
0: Ja, er zijn er drie overgebleven. Dat was het trio Super Sister. Nou ja, goed. Deze live-opname krijgt goede recensies ook, heb ik gelezen op internet. Maar ook in de bladen. Ja. Gaan jullie ook nog nieuw werk uitbrengen, zoals Nancy Never Knew, of duurt dat nog even?
1: Nou ja, dat duurt natuurlijk even, want Nancy Never Knew is nog redelijk nieuw. Dat is net nog een jaar geleden uitgebracht. Dus en daar spelen we ook een heleboel van. Hè?
0: Ja, dat klopt. En jullie hebben dan toch ook daar een paar lange nummers op staan, maar ook kortere nummers.
1: Ja.
0: Net zoals bij Super Sister eigenlijk.
1: Ja, het is ook Super Sister.
0: Ja, precies. Maar ik bedoel, jij bent dan de enige die van de oude samenstelling er nog in zit. Maar jullie hebben natuurlijk ook, daar wil ik ook nog even iets over zeggen. Jullie hebben natuurlijk wel een paar belangrijke leden al op jonge leeftijd verloren. Hè? Sascha van Geest en Ron van Eck.
1: Ja.
0: Allemaal veel te jong, Robert-Jan.
1: Ja.
0: Heeft dat een grote wissel getroffen op het voortbestaan van Super Sister?
1: We zeiden toen van, dat was gewoon toen Sascha stierf. Dat was net een paar maanden nadat we geheel onwetend uitgenodigd waren in Los Angeles om daar te spelen. Ja. Nadat we eigenlijk al 27 jaar uit elkaar waren.
0: Ja, klopt.
1: En dat was zo leuk. Het spelen daar, dat was zo fantastisch. En hebben we dat herhaald in Nederland. En toen zeiden we, dit heeft wel genoeg reden om door te gaan. Maar we houden eerst een korte vakantie. En we hadden vakantie. En ik krijg een telefoontje van, ga maar even zitten, want Sascha is er niet meer.
0: Oh my.
1: En toen al die plannen, leuke plannen, die vielen in duigen.
0: Ja.
1: En de vriendschap die nooit weg was geweest. Maar die toch weer herleefd was. Omdat we ook weer samen gingen spelen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat was een harde klap.
0: Ja, dat is een harde klap. Ja.
1: En daarom zei je, dit is echt het einde van Super Sister. Maar toch weer op een gegeven moment. Gewoon die muziek die is zo leuk. Dus... hebben we toch weer manieren gevonden om dat nog wel levend te houden.
0: Ja, dat heb je zeker gedaan met Nancy Never Knew, maar ook met dat mooie live document wat is uitgekomen.
1: Ja.
0: Trio, voorlopig dus geen nieuw werk. Maar jullie treden toch wel op, zag ik op jullie website.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Vaak?
1: We proberen elk jaar... Kijk, het zijn natuurlijk allemaal mannen met drukke agenda's.
0: Ja, snap ik.
1: En dus we proberen elk jaar gewoon een leuk toertje te doen. En daar zitten we nu middenin.
0: Is het een theatertour of is het langs Popcentra?
1: Popcentra.
0: Ja.
1: Ja.
0: En denk je dan ook misschien ooit nog aan een theater? Een theatertour?
1: Ja, nou ja, wie weet, maar ik vind Supersister wel echt een popband.
0: Hè? Ja, dat klopt, klopt. Maar er zijn meer popbands die in theater spelen.
1: Ja, natuurlijk ja, met de Nits spelen we eigenlijk alleen maar in theaters.
0: Ja.
1: Maar de opzet is ook meer met theater, met decor en alles.
0: Ja.
1: En daar zijn we met Supersister eigenlijk nog niet zo mee bezig. Het ziet er wel prima uit met prima lichtshow en alles.
0: Ja, ja.
1: Maar ik vind het toch meer iets meer clubmuziek dan. Maar het zou zeker kunnen ook in het theater, hoor.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, prima. Ja. Nou, binnenkort.
1: We spelen nu dus nog, maar dat. Waarschijnlijk is dat als dit uitgezonden wordt, is dat net voorbij.
0: Ja. Helaas, ik zag dat je begin mei een aantal optredens had, ja.
1: Ja.
0: En daarna heb je vakantie of ga je dan in het najaar nog dingen doen?
1: Ik ben ook bezig met een nieuw project met een zangeres, Jane Golding.
0: Ja.
1: Stips Golding heet dat.
0: Ja.
1: Daar ben ik nu nieuw materiaal voor aan het schrijven en samen opnemen.
0: Wordt dat een duo?
1: Dat is al een duo, ja. We hebben al een LP uitgebracht.
0: Okay.
1: Love and Affection. En we hebben ook al getoerd met z'n tweeën. En dat is heel leuk, want met z'n tweeën maken we een hoop lawaai.
0: Ja.
1: En, maar met de Nits ook bezig met een nieuwe plaat opnemen.
0: Ja.
1: Dus voorlopig geen vakantie.
0: Nee, geen vakantie. En ook nog geen pensioen.
1: En ik speel tussendoor ook solo vaak. En heb ook nog een duo met een violiste, Marieke Brokamp. Daar spelen we ook nummers van mij, maar met ook klassieke stukken. Ja. Die we lekker door de mangel halen. Stips en Brokamp heet dat.
0: Ja.
1: Dus geen vakantie.
0: Drukbaasje.
1: Ja, lekker bezig.
0: Nou, ik zou nog half uur met jou doorpraten, maar dan wordt mijn programma te kort. Dus dat gaan we niet doen. Ik vond het heel leuk dat ik met jou even in gesprek mocht. Want je bent toch een beetje onderdeel van mijn jeugd. Met name met die eerste album van Supersister. Maar ook nog steeds met ik blijf je gewoon volgen. En we blijven gewoon ook in mijn programma The Symphony Experience muziek van jullie draaien. Zowel oud als nieuw werk. Robert-Jan, het gaat je goed. Ik bedank je heel erg voor je tijd. En dat je aan de telefoon wilde komen. En het gaat je goed.
1: Oké, tot kijk.

0: Dank je.
1: Je luistert naar een interview wat ik onlangs had met Robert-Jan Stips, de muzikaal leider van Super Sister, opgericht die band die ook in de jaren 70 natuurlijk furoren maakte. En je hoorde aan het begin van het uur Radio. Het was een top 20 hit voor Super Sister. Daarna draaiden we Anywhere the Wind. Daarna She Was Naked and Julie Goes on Holiday and A Girl Named You. Dat waren de muziekstukken die we tussen het interview door draaiden. En ik heb nog wat tijd over in de tweede uur. Die ik ga besteden aan toch nog een nummer van de Nits. Ja, een hele mooie vind ik zelf uit 87. Het was ook een hit. En natuurlijk speelde ook Robert-Jan Stips op dat mooie nummer In the Dutch Mountains.

0: Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Buildings. Buildings. Buildings.
1: The Nets and in the Dutch Mountains van het gelijknamige album trouwens uit 87 met Geek Opsteden op zang en gitaar, Rob Kloet op drums, Robert-Jan Stips op keyboards, Joke Gerards op dubbelbas. En dat was de bezetting van The Nits. Robert-Jan Stips zit daar nog steeds bij. Het programma zit erop voor vandaag. En toepasselijk draai ik vandaag tot slot Genesis en Los Endos van A Trick of the Tail. Tot de volgende keer.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
10: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
9: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
11: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
12: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar 2 bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n 50 miljoen euro. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
13: Welkom bij Breda Nu.
14: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
13: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
14: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. NAC Breda heeft spits Paul Gladon vastgelegd. De 34-jarige aanvaller komt transfervrij over van Fortuna Sittard en tekent een contract voor 2 seizoenen. Gladon was afgelopen seizoen in de Eredivisie goed voor 5 doelpunten. Volgens technisch directeur Peter Maas haalt NAC met hem een fysiek sterke en gedreven spits binnen. Gladon zegt onder de indruk te zijn van de supporters in het Radverlegstadion en kijkt uit naar zijn eerste thuiswedstrijd. Met de club wil hij strijden voor promotie. De gemeente Breda en Breda'se carnavalstichtingen hebben maandag het carnavalsakkoord 3.0 ondertekend. Met het akkoord bevestigen de partijen hun samenwerking om carnaval toekomstbestendig, duurzaam en toegankelijk te houden. Het akkoord richt zich onder meer op duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en de betrokkenheid van vrijwilligers en jongeren. Wethouder Arnoud van Vliet noemt carnaval een feest dat mensen in Breda met elkaar verbindt. Het vernieuwende akkoord moet bijdragen aan een gastvrij carnaval waar iedereen aan mee kan doen. De Breda'se afdeling van de SP heeft een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Tijdens een ledenvergadering met ruim 40 aanwezigen kreeg het 7-koppige bestuur een mandaat voor de komende 2 jaar. Volgens aftredend voorzitter Victor Zegatlo laat dat zien dat steeds meer jongeren zich aansluiten bij de SP. Ook ervaren bestuursleden blijven betrokken bij de afdeling. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Mijn hart stond 8 minuten stil.
6: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
7: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
8: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
8: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
10: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar 2 bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De gemeente Breda en Breda's carnavalstichtingen hebben maandag het carnavalsakkoord 3.0 ondertekend. Met het akkoord bevestigen de partijen hun samenwerking om carnaval toekomstbestendig, duurzaam en toegankelijk te houden. Het akkoord richt zich onder meer op duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en de betrokkenheid van vrijwilligers en jongeren. Wethouder Arnoud van Vliet noemt carnaval een feest dat mensen in Breda met elkaar verbindt. Het vernieuwende akkoord moet bijdragen aan een gastvrij carnaval waar iedereen aan mee kan doen. NAC Breda heeft spits Paul Gladon vastgelegd. De 34-jarige aanvaller komt transfervrij over van Fortuna Sittard en tekent een contract voor 2 seizoenen. Gladon was afgelopen seizoen in de Eredivisie goed voor 5 doelpunten. Volgens technisch directeur Peter Maas haalt NAC met hem een fysiek sterke en gedreven spits binnen. Gladon zegt onder de indruk te zijn van de supporters in het Radverlegstadion en kijkt uit naar zijn eerste thuiswedstrijd. Met de club wil hij strijden voor promotie. De Bredase afdeling van de SP heeft een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Tijdens een ledenvergadering met ruim 40 aanwezigen kreeg het 7-koppige bestuur een mandaat voor de komende 2 jaar. Volgens aftredend voorzitter Victor Zegatlo laat dat zien dat steeds meer jongeren zich aansluiten bij de SP. Ook ervaren bestuursleden blijven betrokken bij de afdeling. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd.